0: Valentijn hier. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Verzoek.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: over de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Stef Wandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij... met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland... en laat zien

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Uit het hoofd, maar niet uit het hart. Ik geloof, voort komt er een dag.
2: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
3: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
2: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
4: Het was gezellig, hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
2: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Bye.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 19:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken

0: om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken.

0: 9. Lekker overzichtelijk. Dagelijks het mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.
1: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: fotograferend in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Op 4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de Gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 19:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Dit is Flevoland.
6: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We krijgen dit weekend te maken met een forse weersverandering, maar voordat het zover is, kunnen we vandaag nog op zeer hoge temperaturen rekenen. Vanmiddag wordt het namelijk 18 tot 22 graden in het zuiden van de provincie. En daarbij blijft het lange tijd overwegend droog weer met wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Pas later in de middag en tijdens de avonduren stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien. En tijdens enkele stevige exemplaren is onweer, hagel en zijn ook windstoten mogelijk.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.
2: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
4: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
2: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
5: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
2: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
4: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
2: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel.

0: maar een zaterdag, de tweede van de mond maai. En zoals gewoonlijk ben we er weer.
1: Goedemorgen.
0: Fris en fruitig.
1: Yes. En, ik zal even een zoemersplaatje draaien.
0: Ja, ik heb er zin aan.
1: Ja, maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik nog geen zinnen.
0: Nee, je was een beetje teleurgesteld, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Nou, een schitterende mooie dag gisteren, hè?
1: Ja.
0: Was echt een, de eerste dag dat je dacht van, hey.
1: Even lekker op de terras.
0: Nou, ik bedoel dat de zomer komt eraan.
1: Ja.
0: Dat gevoel.
1: Nou, de mensen denken wel later had natuurlijk in de reusachtig tuintje.
0: Brassen vol.
1: Bintje mogen.
0: Ja. Goed, hey, we gaan even bellen, want als het goed is, dan konden we bellen met Willem. Willem Foppen.
1: Wat?
0: Dus ik had zijn dochter aan de lijn en die zegt, ja, mijn vader is... Goedemorgen, Glinde.
2: Ja, goedemorgen met Willem.
0: Het is gewoon Willem zelf.
2: Het is gewoon Willem zelf.
1: Nee, dat kan niet. Nee, je Glinde, hier was even Willem, want we willen even Willem spreken.
0: Hé, hey, Willem, dus. Hoe is het met je?
2: Nou, het is nou goed.
1: Nou, dat is een understatement, Willem.
2: Ja, ik ga de goede kant op.
0: Hey, Willem, je bent natuurlijk een...
1: Even voor de luister op Willem Foppen en aan de lijn. We zijn altijd een beetje slecht in onze introductie.
0: Ja.
1: Willem Foppen. Willem, hoe lang is het geleden? Het is aan het begin van het jaar, volgens mij, is het allemaal gebeurd. Of is het te laat gebeurd?
2: Het was begin januari.
1: Ja. En wat weet je zelf nog van het moment dat je die bloeding kreeg?
2: Nou, daar weet ik helemaal niks meer van. Ik ben gewoon na 8 weken wakker geworden in een ziekenhuis. En toen had ik een groot litteken op mijn borst.
0: Ja, en het eerste wat je dacht, ik kom erbij, dacht je Visser en de Vries.
2: Natuurlijk. Nee, die had ik helemaal even naar de achtergrond.
0: Ja, dat is dan weer teleurstellend. Maar Willem, dan word je na 8 weken, kom je bij. En je dan wel een klein beetje een besef had van... op dat moment misschien al van, hey, wat is er eigenlijk met mij gebeurd?
2: Nou, dat is eigenlijk heel raar, want aan de ene kant had ik wel een soort besef dat ik in een ziekenhuis lag. Ja. Maar aan de andere kant kan ik er helemaal niks van herinneren van die periode.
0: En dan, we zijn inmiddels alweer een aantal maanden verder. Je bent er nou in een soort periode van revalidatie?
2: Ja, dat klopt, want ik moest meer op night laren lopen. Een beeld andere dingen moest ik weer goed laren doen. Dus zelfstandig eten en dat soort dingen. Maar dat lukt allemaal weer wel. Ik kan ondertussen ook alweer lopen. Ik voor de lange stokken gebruik ik wel een rollator, maar ik kan in principe alweer lopen.
1: En, het herstel klinkt ook wel... Nou ja, ik weet niet wat de gemiddelde ervaring is van mensen die dus een... Ja, hoe noem je het eigenlijk? Het is een aorta-bloeding, toch, Willem? Zeg ik het zo goed?
2: Nou, een aorta-bloeding en je hebt dat je aorta van je aortakleppen afscheurt. En dat laatste is bij mij het geval geweest.
1: Dat klinkt in ieder geval heel serieus. Maar waar ik naartoe wou, is... Het is begin januari gebeurd. Het is nu 2 mei. Binnen dus een 4-5 maanden verder. En dat je nou alweer... ons te woord kunnen staan en alweer zeggen van, nou, ik ben te revalideren, ik ben al weer aan het lopen, ik kan alweer zelfstandig eten. Het klinkt voor me in mijn oren als heel bijzonder.
2: Nou, het is ook wel bijzonder. Kijk, toen ik op de IC lag, toen mijn nieren die stopten er ook mee. En die binnen na de tijd wel weer op gang gekomen. En daar ben ik erg blij om, want er was ook een tijd lang het vooruitzicht dat ik voor altijd aan een dialyseapparaat gebonden zou wezen.
0: Ja, maar als je dat dan op vuur bedurend, is er iets wat je nou iets van de oven kon houden dan?
2: Nou, op het ogenblik ligt het erop dat ik weer volledig helemaal herstel.
0: Oké, dus er is geen bijvoorbeeld lopen, dat gaat direct iemand teruggekomen. Misschien natuurlijk ook, je bent ook even 8 weken gewoon...
1: letterlijk stillen zeg.
0: Ja, terug naar fabrieksinstellingen.
1: Ja,
2: ik lag letterlijk in een coma, zeg maar.
0: Ja, maar ik bedoel ook het denkvermogen en dat komt ook allemaal weer terug. Of is misschien nooit weg geweest, hè, mezelf.
2: Mijn indruk is dat ik nog goed kan nooddrinken. Dat dat gewoon nog hetzelfde blijft.
0: Nou, laat
2: dat
0: even naar nieuws over.
1: Dus Willem, als wij natuurlijk nieuws zeggen van Kees en Henk Visser, Kees de Vries en Henk Visser en bij jou vroeger op de lagere schoolen zien, dan zeg je wie niet van, daar klopt niks van.
2: Nee, dat weet ik toch wel heel goed dat jullie nog maar in de klas zaten.
0: Ja. Voor, maar even voor de korte termijn, Willem, hoe zegt dat eruit? Wanneer kom je gewoon weer in huis? Want ik heb ook begrepen dat je deze week gewoon ook weer ook een bijzonder moment mee beleefd houden in met het weggeven bij een het huwelijk van je tante zeggen. Of oma zeggen in dit geval.
2: Ja, dat klopt. Kijk, dat was er een van mijn broer en mijn broer is het niet maar vanzelf. Nee. Dus toen heb ik mijn broederplicht vervuld, toen heb ik de dame in kwestie weggegeven, om het zo te zeggen.
0: Ja, dat is toch een bijzonder. Ja,
2: dat is heel bijzonder.
0: Ja, in januari.
1: Maar dat was ook wel een van je doelen om naartoe te werken.
2: Ja, dat was een doel. Dat was een tussendoel. Dus daar heb ik helemaal naartoe waar ik naar afgelopen woensdag.
0: Ja.
2: En dat ging goed. Ik heb het er s'avonds tot bij 11 op die brulf te zien. Zonder dat ik daar een geslacht van had.
0: Nou, dat is je zit in een revalidatieperiode, doe je dat dan op locatie of wanneer kom je in huis? Of ben je al in huis?
2: Nee, ik ben nog niet in huis. Ik ben al nog in Miosotis in Kampen.
0: Ja.
2: Maar ik mag van het weekend ik een dag met verlof naar huis.
0: Oké, en wanneer is de doelstelling dan dat je volledig weer teruggegaan?
2: Daar hebben we nog geen doelstelling voor gezet. Nog geen datum prik van dat is het doel. Maar zoals het nou gaat, en er wordt nou ook wat extra voort in de revalidatie gezet met lopen en zo. Nou verwacht ik eigenlijk dat ik met een paar weken wel in huis ben.
0: Oké, dus maar je voelt ook je energie, dat begint langzamerhand weer richting 100%, maar begint die weer terug te komen.
2: Nou, dat begint echt weer terug te komen. Ik bedoel, in het begin dan ging ik s'avonds voor 9 uur op mijn bedden. Maar dat is al 11 uur s'avonds, zeg maar.
0: Ja, oké.
1: Dus wanneer had je voor het eerste moment, Willem, dat je zinnen van, michtig, ik ben echt even een periode tussenuit geweest. Want je zinnen van, ik kan me niet heel veel maar herinneren. Maar wanneer had je wel dat moment dat je ging en denken van, ik ben bij en ik kom weer, ik herken weer mensen en ik, dat.
2: Ja, dat is wel een hele rare gewaarwording, dat je dan zo in één keer, je legt in een ziekenhuis. Aan de ene kant had ik er wel toch een soort besef van dat ik in een ziekenhuis lag. Maar ik wist helemaal nog niet wat er met mij gebeurd was. Dat moest mijn vrouwen en andere familieleden allemaal aan mij uitleggen.
1: Ja.
0: Nou, Willem, we zijn hartstikke blij dat we je aan de telefoon mochten nemen. En het klinkt weer als de oude, bijna. Hè? Nog een post heb je toch gewoon. En we wensen je natuurlijk voor vandaag. En nog, als je in de dag op verlof mag, heel veel, hoe zou ik het zeggen?
1: Geniet ervan.
0: Maak er een hele mooie dag van.
2: Genieten inderdaad.
1: Ja. En natuurlijk nog veel beterschap in je revalidatieperiode.
2: Ja, dankjewel.
1: Willem, maak er nog een hartstikke mooie zaterdag van.
2: Is goed.
1: Yo,
2: okay.
1: Hoi.
2: Het beste. Yo, hoi.
3: Dan gaan we weer.
4: Je maas op de radio.
0: Door nou nog last van het werk wat je toen had doen. Hè? Gehoor? Misschien?
2: Wat?
4: Visser en de Vries.

0: Ja, er is een, ja, er is toch wel wat gedoe rondom de plan van het Noord met betrekking tot de woonzorg.
1: Dan hebben we het over de locatie van de oude brandweerkazerne.
0: Ja, de brandweerkazerne. Ja. En dat komt, die zorg komt eruit in, door de, ja, wat is het eigenlijk? Het is een vereniging, de Bond Eemschut.
1: Ja.
0: We hebben aan de lijn Anton Brenk. Goedemorgen, Anton.
2: Goedemorgen.
0: Anton, even ter introductie. Wat is jouw functie binnen de vereniging?
2: Ik ben secretaris van de provinciale commissie van de vereniging Eemschut. En de provinciale commissie, dat betreft dus de hele provincie Flevoland. De 6 gemeenten van de provincie Flevoland hebben daar zitting in.
0: Ja. En wat is de doelstelling van de vereniging?
2: De vereniging is opgericht 100 jaar geleden om te zorgen voor een bescherming van het erfgoed. Er werd toen de tijd geconstateerd dat er heel veel gesloopt werd zonder dat er aandacht werd besteed aan het verleden. En dan heb ik het niet alleen over gebouwen, maar dan heb ik het ook over landschappen.
1: En hoe waren jullie als erfgoedvereniging op Urk betrokken bij de locatie van de oude brandweerkazerne?
2: Ja, in die zin dat wij daar ruim een jaar geleden een keer aandacht voor hebben gevraagd. Omdat die brandweerkazerne daar natuurlijk al een tijdje staat en niet meer in gebruik zou zijn.
1: Ja.
2: En er zou een herontwikkeling op die locatie plaatsvinden. En ja, wij hebben daar toen naar gekeken. Omdat we natuurlijk ook hard hebben voor het voormalig eiland Urk. Zeker omdat er een aantal jaren geleden een beschermd dorpsgezicht is voor vastgesteld door de gemeenteraad.
1: Ja.
2: En die locatie die viel binnen de regio van het beschermd dorpsgezicht. En het is natuurlijk ook een unieke locatie, want het ligt op de rand van zeg maar de keilimbult van het oorspronkelijke eiland.
0: Ja.
2: Naar het aanpalende landbouwgebied wat bij Urk hoorde.
0: Ja, en dan even specifiek even over die locatie, want er stond een oude brandweerkazerne, of er stond de voormalige brandweerkazerne. Dat was ook niet de moedersmooiste, zeg maar, met betrekking tot dorps gezegd. Ja, nee, maar ja, dat is
1: wel heel vierkant. Dat is waar, ja.
0: Maar waarom dan het bezwaar van het gebouw wat er dan in de plaats komt?
2: Nou, in het beschermd dorpsgezicht, wat de gemeente zelf heeft vastgesteld, staat een maximale hoogte voorgeschreven. En er staat ook voorgeschreven dat er dus aandacht dient te zijn bij nieuwbouw voor de plek in de omgeving en de historische achtergrond van die plek.
0: Ja, en dan zullen mensen denken van, wat de zeikers die
1: rijden. Ja, we maken zich druk om. Ja,
0: we maken zich druk om.
2: Je zou bijna zeggen, we zijn beroepszeikers. Maar
0: ja. Ja, maar het is ook even een belang natuurlijk. Natuurlijk voor de gehele bevolking, of elke Urker in hart en nieren, dat het ook voor hun belangrijk is dat het dorpsgezicht beschermd blijft.
2: Ik kan me voorstellen dat elke Urker trots is op zijn dorp en ook op zijn historie. En ja, ik ken Urk natuurlijk ook al vrij lang als voormalig inwoner van de Noordoostpolder. Ik kwam regelmatig op Urk, natuurlijk bekend van Vlaggetjesdag en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En ben er zelfs afgelopen winter nog geweest bij jullie winterfair. En het is altijd een hele mooie belevenis om op Urk te zijn.
0: Ja, maar
2: en jullie hebben...
0: Als je dan,
2: we hebben een hele mooie plek.
0: Ja, dus je bezoekt Urk en dan loop je daar rond. Je loopt er natuurlijk met een Bond Eemschut blik, hè? Ja. Toch? Ja, daar kun je niet onder komen, want die heb je dan.
2: Ja.
0: Heb je dan, als je door het oude dorp loopt, dan dat je dan dingen ziet waar je wenkbrauwen van fronsen?
2: Ja, nou heb ik natuurlijk een heel verleden. Niet alleen als met de Eemschutpet op. Ik ben zelf ook lid geweest van het oversticht van de Welstandscommissie. En vanuit die achtergrond zie je natuurlijk gewoon dingen gebeuren waarvan je denkt van nou, dat kon wel iets beter. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: Dan druk ik me een beetje voorzichtig uit. En sommige dingen denk je ook van, oh, wat zonde dat verdwijnt. Dat behandeld wordt op een manier die eigenlijk die plek niet verdient.
0: Ja.
2: Dat kan liggen in hele kleine dingetjes dat bij wijze van spreken zeg maar een gebouw wordt aangepast. En dat de detaillering daarvan heel erg grof en uit de toon valt. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, hé, daar gebeurt iets wat zeg maar zichtlijnen en het beeld op het oorspronkelijke dorp vertroebelt, op het oorspronkelijke eiland.
0: Ja. Maar als je ziet, hé, er gebeurt iets, of dit had wat beter kunt, dan zijn jullie eigenlijk al te laat.
2: Niet altijd, want wij hebben natuurlijk een jaar geleden al aan de bel getrokken over deze locatie. Ja. En daarvan is toen gezegd van, nou ja, we hebben dit plan. Dat plan wat er toen lag, dat paste qua massa iets beter in de regels die Urk zelf gesteld heeft dan het huidige plan. En we hebben toen al aandacht gevraagd voor, let op, die plek die heeft bepaalde zichtlijnen. Er zit een hoogteverschil in. Er zijn meer dingen aan de hand in die omgeving. Er wordt druk bijgebouwd. Er is behoefte aan heel veel meer parkeerplaatsen doordat er allemaal bijgebouwd wordt. Dat zijn allemaal factoren die dus van invloed zijn op wat je daar wilt gaan realiseren. Dus hou daar rekening mee. Nou goed, toen heeft de gemeente gezegd van prima. Wij pakken dat proactief op. We maken jullie deelgenoot van de verdere ontwikkeling van de plannen. We gaan er daarbij vanuit dat jullie verder niet dwars liggen. Wij zijn ook geen dwarsliggers. We zijn geen groepsdwarsliggers. We zijn alleen mensen die graag meesturen. Hè? Dus,
0: proactief meedenken.
2: Ja, proactief meedenken. Ja. En dat is denk ik ook van belang voor Urk zelf. Want het kan best zijn dat er natuurlijk binnen de politiek van Urk bepaalde dingen door andere zaken wat vertroebeld raken, om het zo maar even te zeggen. En wij houden dan zeg maar de blik weer scherp op. Wat is er afgesproken en waar wil je naartoe?
1: Nou, hier hoor ik volgens mij duidelijk wel een overleglijn, communicatie met de politiek. Terwijl ik toch hoor dat de politiek aangeeft van ja, wij zijn hierdoor verrast.
2: Ja, dat is aan de politiek natuurlijk om zijn uitspraak te doen.
1: Ja, nee.
2: niet aan mij. Maar om te beginnen is het zo dat het dus er is gezegd van we zullen jullie proactief informeren en bij de verdere planontwikkeling betrekken. Dat is niet en nooit gebeurd. Dus die informatie, dus wat het gemeentebestuur heeft toegezegd, is niet gebeurd. En wij worden ineens geconfronteerd met een plan A, waarbij de hoogte met ruim 40% toeneemt. Waardoor zeg maar dus de bepaalde hoogte die dus in het beeldkwaliteitsplan of in het beschermd dorpsgezicht vast lag, dat die fors wordt overschreden met 40%. En dat vind ik nogal wat. En dat de hele massa sowieso groter is geworden. En dat er bovendien nu in plaats van een zadeldak, wat min of meer een verwijzing was naar de oorspronkelijke boerderij die daar gestaan heeft, veranderd wordt in een mansardekap. Dus buitenmodel mansardekap. Mansardekappen zijn over het algemeen niet zo hoog. Maar als je naar een hoogte van 12 meter toe gaat en je gaat dan een mansardekap, dan blaas je eigenlijk gewoon een beeld heel erg op. En dat verstoort de schaal op die plek.
1: Maar wat ik me nou wel kan voorstellen is dat Urk niet zit te wachten op een verdere vertraging van dit plan, want de woningnood is hoog.
2: Daar gaat het ook niet. Het gaat ons ook niet om een vertraging. En als die vertraging veroorzaakt wordt, dan heeft Urk dat natuurlijk aan zichzelf te wijten. Want ze hebben ons niet meegenomen in het hele proces, waardoor we het afgelopen jaar al hadden kunnen bijsturen. En dat is dus niet gebeurd.
0: Maar eigenlijk, eigenlijk zeggen jullie van, ga even terug naar de tekentafel.
2: Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja.
0: Ja.
2: Ja. En hou daarmee rekening met het parkeren.

0: Over van hoe jullie erover denken en hoe dit opgelost kan worden vanuit de politiek?
1: Nou, vanuit de politiek nog niet echt. Wij zijn wel in overleg met de gemeente Urk, omdat er in het verleden wel meer dingen dus niet echt op een nette manier afgehandeld en beantwoord zijn. Dus er vindt wel een overleg plaats, maar dat is een ambtelijk overleg.
2: Ja.
1: Om zeg maar de structuren en de voortgang in dit soort processen te verbeteren. Dus de overlegsituatie te verbeteren.
2: Maar als ik je goed begrijp, dan kan het nog wel even duren voordat er een akkoord van jullie komt op een tekening die wel goed is.
1: Dat ligt aan de politiek.
0: Ja.
1: Die bal ligt niet bij ons.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan wachten we af hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en wat dat betreft roepen wij natuurlijk ook zeg met de mensen van Urk op om hun reactie bij ons te laten horen. En dat kan gewoon inderdaad naar ons mailadres gestuurd worden.
2: Maar nou ben ik even benieuwd, nu je dit zo zegt. Stel, er gaan nu 500 Urkers die klimmen in de pen, die sturen jullie een e-mail en die zeggen van, wat is er mis met het huidige plan?
0: Nou, 500 denk ik.
2: Nee, maar ik noem maar even
0: waarschijnlijk wat, alleen Johan die hier zit.
2: Maar dit is echt een aanzienlijk getal die zeggen van, nou, laat het
1: nou, het gaat ons niet specifiek over deze situatie. Het gaat ons over het beschermd dorpsrecht van Urk. Wat de mensen daar zelf van vinden.
0: Ja. Ja. Maar jullie zijn ook benieuwd van hoe de Urkers erover nadenken. Daar komt het op neer.
1: In het algemeen zijn wij benieuwd naar hoe de Urkers over hun eigen dorp nadenken.
0: Ja. Hey Anton, hartstikke bedankt. En wellicht, we zullen het van de zijlijn bekijken hoe dit ontwikkelt. En natuurlijk maken we nog een hele mooie zaterdag van, Anton.
1: Ja, tussen de buien door. En jullie ook veel succes.
0: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, hoi.
1: Oké, hoi.

0: Kees' favoriet, hè?
1: De lijst, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Hoe heet die nou ook alweer?
1: Milli Vanilli.
0: Ja, met Girl, I'm Gonna Miss You. Ja. Oh ja, zo was je. Ja. Johan is aan de schuiven. Goedemorgen, Johan.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè. Johan, je bent al een tijdje bezig met de project en programma Omkikken.
2: Ja.
1: Hoe valt dat?
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Mijn zoon ook, want ik doe het samen met mijn zoon. En het is hartstikke leuk om om te kijken naar een jaar uit het verleden. Gisteravond, ze direct de herhaling tussen 12 en 20. Maar toen hadden we het over 1994. Over Koninginnedag 1994. Dat is zelf een legendarische Koninginnedag.
1: Jazeker.
2: En dus daar hebben we het uitgebreid over. De dag dat de koningin er zelf op Urk kwam. En ook 1977, dat was wel grappig. Toen waren we zelf ook Koninginnedag. En een van de activiteiten was een vrijersmarkt. En ik kon dat helemaal niet, wat dat was. Dus ik moest het opzoeken op Wikipedia. Maar dat bleek dus iets te wezen wat vooral in het oosten van het land heel populair was. Ik heb er al jaren niet meer van gehoord. Maar dat was voor jonge vrijgezellen, jongeren. En die konden dan op zo'n vrijersmarkt een kanger een beetje
1: laten kennen. Was hier op Urk?
2: Hier op Urk.
1: Goedemorgen. Waar moeten we wezen, hè?
2: En dat was, de inschrijving kostte 1 gulden.
1: Oh.
2: Bij de poort. Het wordt niet duur.
1: Vrijersmarkt.
2: Ja, vrijersmarkt. Maar die vrijersmarkt die ging dus van de poort tot aan de Hofstee. Zo sting het beschreven. Ik weet eigenlijk niet hoe het nou precies ging.
1: Nou, waarschijnlijk was Hendrik Post er nog bij betrokken al. We kunnen het aan hem vragen, natuurlijk. Hè?
0: Ik ben op de, hoe heet het, de West. Dus Hendrik Post kan mij niks meer maken. Ik ben op de Rommelmarkt de West.
1: Ja. Maar ik kan me nog wel herinneren, hoe heet dat? Die is inmiddels ook al overleden. Nou, de vader van Betty.
0: Ja.
1: Maar de schoonvader, dus van Hendrik.
0: Ja.
1: Ik ben even, denk ik, kan even niet op zijn naam. Op zijn naam komen.
0: Ja, ik weet dat niet.
1: Ach.
2: Maar wat wel opviel van 1977, het was een gewoon jaar.
1: Ja.
2: Maar het programma was bomvol. Iedereen de dingen op mee.
1: Ja.
2: Die rommelmarkt bijvoorbeeld, die begon om 8 uur 's ochtends. Maar die was binnen een uur afgelopen, want iedereen had zijn troep al verkocht. En er was één jongen die had zelfs het kliertje waar hij al de troep op uitstald had.
1: Ook
2: aan die dag.
1: Ja, ook verkocht. Maar waar ik naartoe was, je had natuurlijk, er liep altijd de gus en zo.
0: Ja.
1: Ik kwam altijd voor me de gierstolen met
0: Oranje markt mensen.
1: Hoe bezwiet met een wolkentolletje van een meter.
0: Essino.
1: Ja. Piet Bakker.
0: Piet Bakker. Ja. Oké, we winnen eruit. Ja, dat waren de meesten die altijd met de oranje vrienden en alles. Ja, absoluut. Nou, maar leuk om te horen, Johan, want het is echt een terugblik dus naar een bepaalde datum in een bepaald jaar.
2: Ja.
0: En wat ik altijd leuk vind, ik maak de muziek klaar voor Johan, die zet ik klaar. En dan zie je ook gelijk de muziek van rondom die datum, van dat jaar, weet je wel.
1: Ja, laten we het over de muziek, hè, want dat ben je voor aan een nummer. De column.
2: Ja. Gemurgen, wat doe je als je als muzikant een instrument bespuren, maar dat je dat kwijt raken en als dat ook nog eens een jaar of 50 kwijt blijft? Nou ja, je gaat gewoon verder met je leven en je carrière. Je koopt een night instrument en je vergeet dat gestolen exemplaar. Dat geldt voor de meeste van ons, maar niet als je Paul McCartney bent. In 1961, toen de Beatles nog niet zo bekend waren, kocht hij zijn eerste basgitaar. Dat ding in Hamburg, waar ze toen optraden. Het was een Hofner 500. Hofner is een deursgitaarmerk dat goedkope, maar goede basgitaren maakt. Omdat Paul nog niet zoveel geld had te besteden, besloot hij om zo'n goedkope gitaar aan te schaffen. Hij speelde erop tijdens de eerste jaren van de Beatles en op veel van de luizen, platen en bij concerten. Later kocht hij ook nog wat andere gitaren, waarbij die Ine Hofner een beetje naar de achtergrond verdween. Soms letterlijk, want dan sting hij bij concerten achter op het podium, terwijl Paul dan een van zijn naaiere exemplaren om zijn nek had hangen. Maar die Hofner die bleef er dus wel bij. Tot 1972. De Beatles was een nette kanger, Paul had een naai band en hij moest helemaal op naai beginnen. Op Night nam hij die Hofner uit 1961 overal mee naartoe. Maar toen gebeurde het. Op een dag worden die gitaar samen met nog wat maarapparatuur gestolen uit de tourbus. Weggitaar. Rossel was het waar die was gebleven. Maar vergeten denkt Paul hem niet. Of zoals hij dat zelf zegt, ergens in het universum zweeft een Hofner op weg naar mij terug. We zetten de klokken vooruit naar 2024. Een muziekdetective, en die bestond echt, die ging op weg, of die ging op zoek naar die verleuren Hofnerbas. Want je weet hem maar nooit, dacht hij. Hij kwam er mee op televisie en in de krant, en hij kreeg honderden mailtjes met aanwijzingen. Eentje daarvan was van een Engelse ambulancechauffeur, van wie de vader er wel eens over verteld hadden. Dat hij jaren geleden in een pub een basgitaar had kunnen kopen, omdat hij van Paul McCartney was geweest. Hij geloofde dat niet, maar kocht hem wel voor een paar tientjes. Maar omdat hij het ieder vooral niet geloofde, had hij die gitaar buiten de pub in een kanaal gegooid. Nou ja, 50 jaar in een kanaal, dat overleeft geen enkele gitaar natuurlijk. En dus dat leek het einde van het verhaal te wezen. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Want die vader had de gitaar niet weggegooid, maar die had hem juist weer duur verkocht aan de eigenaar van die pub. Ook weer voor een paar tientjes. Die pub-eigenaar die was al lang dood, dus die konden ze niet meer vragen naar de... Maar de muziekdetective die groef dieper. En wat bleek? De broer van die pub-eigenaar had de gitaar na zijn dood meenemen, had ruzie gekregen met zijn familie, waardoor ze al het contact verloren waar ze naar raakt. En die basgitaar die lag ergens te verstoffen op zijn zolder. Zonder dat hij wist dat die beroemde Hofner was van Paul McCartney. Totdat hij het vooral op de televisie zag over die zoektocht. Hij belde de detective dat dit wel eens de gitaar kon wezen. Die gitaar wordt opgehaald, hij wordt opgeknapt. En ja hoor, het was hem echt. En om te bewijzen dat het die Hofner uit 1961 was, worden die teruggegeven aan Paul zelf. En die wist het zeker. Dit is mijn gitaar. Vanuit het universum was hij eindelijk weer aan komen zweven. Sindsdien speelt Paul weer op zijn eigen oude vertrouwde Hofner 1961 gitaar. Dankzij een verhaal vol toevalligheden en een muziekdetective. Er is een paar weken geleden een documentaire over gemaakt. Die is op de BBC te zien geweest. Heel erg interessant. Misschien komt hij ook nog wel eens op de Nederlandse televisie. En het is echt een aanrader. Een van de nummers waar zijn basspel met die gitaar uit 1961 mooi op te horen is Drive My Car.

0: Moet ik dan zelf ook even mijn mindset zetten? Want ik.
1: Die was verdoemd om te mislukken.
2: Inderdaad. hoeveel aanwezig moet je hebben, Gerben?
1: Ben aan de lijn. Ja, Gerben Schenk. Gemorgen, Gerben.
0: Goedemorgen.
1: Ja, laten we het maar even op deze manier doen. We wouden je graag even
2: een
1: telefonische DJ maken, maar dat lukt helaas.
0: Ja, dat had ik even niet klaar
2: willen bereiken. Nee, kwam niet aan het duren. Er ging wel een bel aan, maar die klepel die was vaak te zoeken hoor. Maar dat geeft niet. Maar begon terug dat je het nummer is van de week vandaag uitgebracht.
0: Ja.
2: En wat een belofte om natuurlijk op. Maar even enige aandacht aan te besteden. Ik zou zeggen, Gerben, gewoon los, kondig je nummer aan en dan gewoon bij hem draaien.
0: Nou, ik ben Gerben Schenk en samen met de Schenk family, mijn familie, hebben we een nummer gemaakt. Caledonia, een cover van Dougie McLean. Mooi Celtisch stok. Kom er even voor zitten. Dit is Caledonia.

0: dag, Cenk. Ik zet er een dramatische... Zetten we het in. Want,
1: het is jammer om te zeggen, maar we hebben weer iemand aan de lijn die te maken had met brand.
0: Ja.
1: En dan, dat is volgens mij dramatisch, Dirk Visser, of niet?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
2: Dan maak je niet alle dagen mee.
1: Nee, nou, dat wil je ook niet alle dagen mee maken.
2: Nee.
0: Hey, maar Dirk, even voor de luisteraar natuurlijk. Van wat is er nou eigenlijk precies gebeurd?
2: Nou ja, en dinsdag op woensdag nacht word ik bij de belt. Met de opmerking, daar is brand. Ja, en dan... Ja, dan stoor je wel even aan de grond genaald. Ik ben wel vaker gewend om s'nachts wakker te maken worden door de reddingbolt.
0: Ja.
2: Maar dit is toch even wat anders. En dan, dan kom je bij kantoor aan. En dan, dan stonden er 3, 4 brandweerauto's. Die stonden er ook bezig om de zaak aan kant te proberen te creëren. Ja, je kunt nog helemaal niks. Je kunt enkel toekijken.
1: Dat moet volgens mij mega machteloos voelen.
2: Nou ja, maar je begint meteen te ratelen van hoe moet dat zo direct? Het wordt zo direct ook om 8 uur. Dan beginnen mijn klanten weer te bellen en je zoon wie vader moet.
1: Wat was het eerste echte ding wat je kon doen?
2: Nou ja, het eerste ding wat je kon doen is de brandweer helpen met badstot en borduren open kunnen en ramen open kunnen om te ventileren. Want dat hele gebouw, dat stond gewoon, tenminste enkel de kantoorcomplex, stond gewoon helemaal blank vanzelf.
0: Ja.
2: En dat moet er zo gang niet gebeuren. En op zich, de brand was... De opzichtelijke brand is op zich wel gang onder controle. En toen bleek het de brand tussen de panelen in te zitten. Dus dan begint het hele circus weer overnight.
0: Ja.
1: De panelen van je wanen van je paand.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: En wat is er nou uiteindelijk dan de schade en wat eigenlijk nog kunnen redden?
2: Nou ja, kijk, de eerste en tweede etage, daar is geen brand of waterschade, maar wel enorm veel rookschade. En op zich, ik zit helemaal op de bovenste verdieping, maar in principe is het paand niet van mij, het paand is van Quick Frozen. En André van Quick Frozen is die is samen met mij Flavor Trade Service. En ik huur er bovenste etage en op zich... Filetar bel mee. Ja, er is wel roetschade, maar op zich valt het wel mee. Dus ik heb op een gegeven moment dat de brand onder controle was, heb ik aan de brandweer vroegen of ze zoveel mogelijk konden proberen om mijn IT-spullen naar beneden te halen. Ik heb gelukkig een jaar of 2 geleden en alles in de cloud gezet.
1: Ja.
2: En dus ik kan in principe met enkel een laptop en een telefoon gaan ik mijn werk doen. Maar ja, dat wat personeelsleden hadden laten als een laptop boven laten staan. Dus die heb ik zo goed en zo kwaad veilig gesteld. Dat in ieder geval we zolders maar weer konden draaien.
1: Je kon hem wel weer om de volgende ochtend wel weer aan de slag.
2: Ja, ja. Ik heb mijn collega Kees, dat is mijn rechterhand, die heb ik gebeld. Ik zeg, ik heb hier laptops voor je. Je zult onder personeel even bij een gang aan moeten roepen. En even een uitleg geven wat er gebeurd is. En je zult het proces even op je moeten nemen. Want er komt op dat moment zoveel, verschrikkelijk veel op je af. Dat ben ik mijn team maar al dankbaar voor in ieder geval. Dus,
1: waarom liet je dat aan Kees over en waarom denk je dat niet zelf?
2: Nou ja, kijk, er komen zoveel dingen nou op je af. De verzekeringen. Kijken wat er te redden valt.
0: Ja.
2: Ik moest met stijl of sprong moest ik op een andere locatie. Want de betonplaten onder mijn kantoor, die waren gewoon door de hitte, gewoon door de midden geknapt. Dus je kon er ook niet eens naar binnen toe. Dus er moest een bouwbedrijf bij. De hele rattenplan en Mullum gaat draaien, zeg maar.
0: Ja, maar je bedoelt, er is ook geen enkel alternatief. Je moet nee. In principe een paand uit. En hoe is dat opgelost, Dirk?
2: Nou ja, een paand is destijds de bouwdeur CRK-bouw. Dus wij, dat is nou Bouwvaart, dus die hadden we bij geroepen. Ja, die was in de rakmatieken. En nou ja, die hebben kunnen kijken of ze de zaak konden steunen. Maar ja, we mogen in principe in eerste instantie nog niks doen, want dan moest eerst een expert bij, dus de eerste verzekering moest erbij. Ja, die is erbij geweest. En toen binnen we gewoon ruimen. En toen hebben we het balkon hebben leeg getrokken. Want s'nachts hadden ze een shovel geregeld. En die hebben alle panelen, alle plafondplaten, alles hebben ze eraf getrokken. Om maar bij die brand te kunnen komen. Dus het was hier een grote ravage. Dus dat hebben ze eerst moeten ruimen voordat ze erbij konden om de zaak te...
0: Hey, maar ben je nou weer 100% up and running?
2: Nou ja, niet 100%. Er is wel volk wat... in ieder geval mijn proces, die loopt weer 100%.
0: Ja.
2: Maar ja, er zit wel volk, zit er in Heusenpark. Ik heb een locatie gevonden bij kantoormanager, bij Arionne. Daar heb ik 4 plekken bieden te krijgen. Dus ik kan in ieder geval mijn chauffeurs die binnenkomen, kan ik weer bedienen. Ik kan mijn klanten weer bedienen. Meer proces loopt weer. Dat is het meeste vereiste, het belangrijkste wat er moest gebeuren.
1: Ja, maar dan binnen we een paar dagen verder en dolt het nou een beetje in. Hoe kijk je nou op drogen?
2: Ja, ik moet eigenlijk bekennen dat ik me er aardig rustig om voel. Je worden eigenlijk ook een klein beetje in de lift de afgelopen dagen. Dit is eigenlijk de eerste dag dat je wat rustiger aan kunnen doen. Ik ben mijn dochter even lekker op de fiets gestapt, op de racefiets. Dus ik heb even een rondje in de fiets, even mijn hoofd leeg maken. We zouden eigenlijk een weekendje voort van het weekend. We gaan de caravan op al van de week. Maar ja, dat wordt de makkers niet.
1: Nou ja, waarom niet? Het is ook een manier om even weer even tot jezelf te komen, hè?
2: Ik ben zo'n gisteren voort, maar gisteren was mijn dag al compleet in de vult.
1: Oh ja, ja, ja.
2: En morgen heeft hij op zich al niet zo heel veel weer aan. En de kinderen hebben tot een dinsdag vrij. Dus ik zou eigenlijk dat een dinsdag voort. Maar ja, morgenochtend staat mijn eerste vervolggesprek over de planning. Dus, oh.
1: Ik hoor het al, Dirk, je bent er nog niet helemaal rond bij mezelf. En dat is ook logisch.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar we wensen je met je team natuurlijk alle sterkte toe. En goed om te horen dat je weer up and running bent. Ja. En voor een anger weekend zeggen we, dan moet je die caravan er nog maar eens achter gooien.
2: Mag ik nog even een shout-out doen aan de gemeenschap van Ark?
1: Een shout-out, daar komt-ie.
2: Ja. ik ben overspoeld door berichten. Overspoeld door bedrijven. Die je graag wil helpen. Dat heeft me echt goed gedaan.
1: Nou, hierbij onderstrepen we dat.
0: Het is ook apart, hè. Dat het dan zo snel... dat je omringd wordt door mensen die weer naar vuren willen helpen. Niet kieken naar achter, maar weer gewoon...
1: Wat is in dat stukje wat voor het meest bijzonder? Yo, ik vraag niet naar een naam of wat dan ook, maar wat voor het meest bijzonder?
2: Nou ja, gewoon bedrijven die zeggen, nou, ik heb hier nog een kantoor leeg. Kom hier maar zitten.
1: Oh ja, ja.
2: En nou trouwens, de boekantoorcentrum ook, die doet me niet thee. Die bent me gewoon 's ochtends met die in de belt en die zegt, wij pakken alles in de schapen uit. Zodat ze dat niet meer kunnen verkopen. Dat leggen we klaar voor jou. Als je het nodig hebt, wij zorgen dat je weer up and running komt.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk weer uit de braad helpen.
2: Letterlijk en figuurlijk met de brand.
0: Ja.
2: Maar ook mijn eigen volk, hè, die er gewoon een extra tandje bij moesten zetten om het voor een ganger te krijgen.
0: Nou, in ieder geval, je waardering is wel duidelijk richting alle betrokkenen. En ik zou zeggen, voor iedereen nog in ieder geval sterkte en succes in de toekomst, Dirk.
2: Dankjewel, die lui.
1: Oké, maak er nog in ieder geval een mooie zaterdag van.
2: Dat komt goed.
1: Oké, okay. Dirk Visser over de brand bij Flevo Trade. Ja. Zo direct, we gaan eerst even naar Nijs. Zo direct naar Nijs. Teun Akvoort over het kistje Meischool, volgens mij, als ik het goed heb.
3: Dit is het nieuws op Urk FM.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De Mult vanaf de Wult. Dit is Urk FM.
5: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
6: Nou, bek in wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Visser in de Vries. Time flies, hè. We gaan gelijk van start met Teun Hakvoort. Goedemorgen, Teun.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Teun is natuurlijk van Centraal Platform Vermissingen. Dat zei ik toch goed, of niet?
1: Ja, wij zijn van Coördinatie Platform Vermissingen.
0: Coördinatie. Ja, die C. Ja.
2: Christelijk Platform.
0: Teun begint toch gelijk vreemd te praten.
2: Ja?
0: Ja, dat is hij gewend ook, hè. Die warkt tussen vreemden.
1: Toch? Ja. ik ben gewend om vreemd te praten.
0: Ja, ik
1: mag ook Urkers, yes. Maar goed.
2: Bij ons mag het Urkers, Teun.
1: Ja, oké. Okay. Coördinatie Platform Vermissing is een stichting die in de afgelopen 10 jaar enorm geprofessionaliseerd is. En daardoor een contact heeft met de politie. Wij zijn een belangrijke partner bij vermiste personen. En we zijn er ook uniek in. Wij zijn dusdanig geprofessionaliseerd de afgelopen 10 jaar... dat wij eigenlijk een accommodatie nodig hebben voor onze verplichte trainingen, onze materiaal, onze onderhoud van onze materiaal. Dat staat nu er en der verspreid. En we maken gebruik van verschillende locaties om te vergaderen, te trainen. En ook tijdens vermissingszaken, dan is het belangrijk dat er iemand op de centrale post zit. En ja, daar hebben we eigenlijk een accommodatie voor nodig. En dat willen we proberen te realiseren.
0: Ja, wie had dat gedacht, Teun, een paar jaar geleden? Dat jullie al zo snel richting professionaliteit eigenlijk aangegaan?
1: Ah, dat is best wel bijzonder. Maar ja, we bestonden al 10 jaar. En in die 10 jaar laat je van iedere vermissing laat je. Wij evolueren als team iedere vermissing. En dan ga je toch weer kijken, nee, wat kunnen we weer beter doen bij de volgende vermissing?
0: Ja.
1: Met maar één doel, de persoon zo snel mogelijk te vinden.
0: Ja.
1: En het liefst leven te vinden. Ja, en dat vraagt ook om maximale inzet, maar ook in maximale professionaliteit.
2: Maar Teun, het is begonnen met drenkelingen volgens mij, toch? En dat is inmiddels ook wel...
0: Nee, dat is een andere, toch? Dat is SOA.
1: SOA die zoekt op het water en onder water en wij zoeken op het land.
2: Ja. Maar dan kan ik ook een vuur stellen dat je een kanker ook wel aanvullen.
1: Ja, wij werken nauwgezet samen. Het is ook wel heel bijzonder dat de politie uit maar 4 stichtingen waar ze mee samenwerken. En ik hoef er niet mee aan. En dat zijn 2 stichtingen in het werk. Dat is de SOA en de CPV. Dus dat is best wel bijzonder dat er 2 stichtingen in het werk komen.
0: Ja, dat
2: is voor ons geen verrassing.
0: Nee, dat is, inderdaad. Erik is bijzonder, wat dat betreft.
1: Ja, nou goed. Dus wij zijn echt een professioneel team. Wij kregen ook trainingen van de politie. Dus wij worden constant maximaal kennis bijgebracht. Ja, als je dus een vermissing meemaakt, en ik hoop niet dat de mensen het ooit meemaken, maar dan is de angst en de paniek is hartstikke groot van jongens. En dan de ouders of de nabestaanden, die roepen tegen iedereen van zoeken alsjeblieft. Ja. Maar daar gaat het dan ook vaak mis.
0: Hey, want zo, Teun, vragen wel. Wat, jij bent jullie al 10 jaar bezig. Wat was voor jullie nou, of misschien wel voor jou persoonlijk, de grootste eye-opener van alle... laat ik zeggen, als zaken of vermissingszaken, dat je het dacht van dat is pas mijn grootste laadpunt.
1: Je bedoelt wat de grootste indruk was of zo?
0: Je grootste, dat is voor iets wat ik echt voor de volgende keer mee wil nemen. Wat helpt in onze ontwikkeling?
1: Nou, om een voorbeeld te geven, dat was de beginfase van, dat was de tweede zoekactie, was Savannah in Spakenburg. En toen zijn wij toen aan de stingen 500 mannen. Toen zijn wij toen al die mensen. Als je wat vindt, dan moet je dat alsjeblieft minimaal in hier brengen.
0: Ja.
1: Ja, dat is uit den boze, want daar kunnen nog sporen wezen. Toen kregen we van hongerbroeken tot fietsen tot portemonnees, wat er toen gebracht bij ons.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat waar je nou hele instructiedocumenten voor de zoekers van wat wel mag en niet mag en juist niet mag doen, om te voorkomen dat er ook sporen verdwenen.
0: Ja.
1: Dus een ander voorbeeld is van dat wij dus iedere zoeker die registreren wij, maar wij hebben ook een camera dat wij weten van wie er best is. Dat kan wezen stel dat er een dader tussen zit die onder een andere naam zich aanmeldt. En wil weten van, hey, wat wordt er gevonden of zo. Dat zijn allemaal faciliteiten die wij dus in samenspraak met de politie, maar ook naar de hand kunnen overleggen om zaken op te lossen. Ja. Wij hebben dus ook zo, zeg maar, een bijdrage geleverd in Gino in Kerkrade. Dat jongetje was van 8 jaar was toen vermoord en misbruikt. En eigenlijk door dingen die wij gevonden hebben, oftewel onze zoekers gevonden hebben, is de dader aanhouden en ook berecht met dat onderdeel.
0: Ja, zo blijkt toch weer het enorme belang wat jullie kunnen leveren bij een vermissingszaak.
2: En ongelest is, was ook de app volgens mij het testen, Teun? Hoe is dat overlopen?
1: Ja. Ja, nou, dat is heel goed afgelopen. Dat is ook een hele positieve ontwikkeling. Van dat we ook daarin automatiseren. En Michel met de tetes digitaliseren. Er zitten nog wat details in die we weer willen verbeteren. Dat is elk proces dat we kijken, hey, wat kan beter? Wij zeggen, wat vandaag goed is, kan morgen beter. En dat is ook van belang voor het vermissen van, als je kind vermist is. Dat roept zoveel emotie ook bij de burgers op. Wij hebben dus een week of 6 uur geleden, we hebben 3 vermissingen achter een kangeraad van kinderen. Ja, dan komt er gewoon minimaal 500 mensen om te helpen zoeken.
2: Ja.
1: Als het je kind is, dan wil je maar 1 ding, jongens.
0: Ja, maar dat hoop ik.
1: Dat het weer teruggevonden wordt en zo snel mogelijk. En ja, als je dan vraagt, wat doe je het voor? Wij zijn allemaal wel, als je dan de ouders, als die bij komen, dan is er niet maar een vraag van hoe of wat. En dan is het, jongens, hier moet wat gebeuren. En dan zie je toch ook dat Urk een enorm fijn dorp is die altijd mee helpt, mee denkt. En nou ook met het kistje Maiskool.
2: Ja, want daar vallen we naartoe natuurlijk.
0: Wat een goed bruggetje, Teun.
2: Ja, Teun maakt zelf zijn bruggetjes.
1: Kijk, wij zijn als coördinatieplaats van de vermissingen enorm dankbaar dat wij dat ze het kistje Maiskool willen veilen en de opbrengst voor de coördinatieplaats van de vermissing. In feite is dat vanzelf een geweldig mooi evenement wat Urk ook heel positief maakt in heel Nederland. Dus dat is ook een bijdrage voor Urk op zich, maar wij zijn er zeer kennelijk in. En iedereen die dus niet zou willen doen, al is het maar voor 50 euro of 100 euro, dus 11 mei. Om 11 uur is de veiling in de visopslag. En daar kan iedereen in meebieden, zeg maar. Want het is een Amerikaanse veiling. En dat begint zeg maar met, 25 euro of 50 euro. Dus als je dan 50 euro bent, dan is dat ook het enige bedrag wat je moet hoeven te betalen.
2: Ja, dat wordt er gewoon bij opgeteld, zeg maar.
1: Ja, dat wordt er bij opgeteld. Dus wij roepen iedereen op die ons een warm hart toedraagt. En een bijdrage wil leveren aan de mensen die vermist binnen. Ja, ik zou zeggen, kom 11 maaien om 11 uur in de visopslag. En doen alsjeblieft mee. Het is een geweldig mooi evenement. Maar daarnaast is er een napje en een drankje. En met een enorm goed doel om vermiste personen weer terug te brengen.
0: Nou, Teun, ik zou zeggen, jij hebt het niet beter kunnen verwoorden dan om de mensen te motiveren. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie zaterdag van, Teun.
1: Nou,
0: en natuurlijk heel veel succes tijdens de 11 mei-veiling.
1: Wij hopen dat Urk rijk aanwezig is. Dus iedereen die wil ik graag vragen, kom 11 mei om 11 uur in de visserslag en bied mee.
2: Bedankt, Teun.
1: Vriendelijk bedankt.
2: Okay.
1: Namens ons hele team.
2: Hoi.
1: Okay, hoi.
3: Je maas op de radio.
4: Nou, we rijden net de parkeergarage bij Zwolle, rijden we ben.
0: Oh, jij hebt de echterlijke verplichtingen?
4: Noem je dat zo dan?
3: Visser en de

0: En dan Koningsdag achter de rug. En dan altijd natuurlijk de dodenherdenking. Wat aankomende maandag, hè? En Dennis af 5 mei.
1: Ja.
0: En dan is natuurlijk in de teken van de bevrijding. En Ben aan de lijn. Thomas Koenen, gemiddag Thomas.
2: Gemiddag Kees.
1: En wat gaat er gebeuren?
0: Moet je Thomas vragen?
1: Ja, dit vraag ik aan Thomas.
2: Ja.
0: Die vraagt aan mij. Je zit me zo in drinkend aan te kieken. Ja. Ik
1: ja, ik heb niks anders om naar te kieken, Kees. Oh. Ik kan alleen maar naar je kieken. Nou goed, we gaan terug naar Thomas. Ja. Thomas, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, vanuit Dink en Cuppy wordt er een bevrijdingscafé georganiseerd. En dan, dan moet een jongere een stille stoom, maar wat vrijheid betekent. En dan wordt er ook met een beetje een filosofische blik wordt er naar kieken van... Nou, hoe kun je met vrijheid omgaan? En is vrijheid verantwoordelijkheid of los van verantwoordelijkheid? En allemaal dat soort vragen komen door centraal te staan.
1: We was een afgelopen week in een oorlogsmuseum in Medemblik. Er worden dezelfde vragen gesteld. Wat is voor jou vrijheid?
2: Ik denk dat vrijheid... bieden dat je los van iets kunnen wezen... maar dat je er bewust voor kiezen om het wel te dragen. Dat je bijvoorbeeld, Wiet en ik kan los van alle regels leven en super uitbundig. Maar dat je er toch kiezen, voor de medemens hou ik me toch aan de snelheidslimiet in bijvoorbeeld. Ik denk dat dat...
1: Dat is wel vrijheid.
0: Diep hoor, Thomas. Ik weet niet of Henk dit allemaal begrepen. Nee, maar... Stel, gisteren hadden we het er natuurlijk ook over, Henk. Als je het bijvoorbeeld. Die jongens die benen wel destijds. In die day, vanuit Amerika, Canada, al die geallieerde landen, zeg maar. Die benen wel op Europese grondgebied. Komen.
1: Die moeten vechten.
0: Landen ja. om te vechten. En denk, wat was dan destijds voor eurlui de motivatie om. Als jonge man, als jonge... misschien
1: Amerikaan,
0: nog wat
1: Canadees.
0: Kingeren, de leugen over luizen leeftijd... om bij een Europees continent aan het land te gaan... en word je in principe een schietschijf vijzen. En als je dan die verzinnen van... zou je bereid wezen, stel dat het andersom was?
1: In deze tijd?
0: Ja, stel de vraag aan Thomas... zou je op Amerikaanse land gewoon hetzelfde doen? Wat die jongens destijds voor jou doen, hè?
2: Ik denk, als een puntje bij Paultje komt, dat ik nog wel zou doen. Maar,
0: maar je bestond niet in spreken.
2: Dat legt nou mezelf ook heel angers.
1: Ja, het is een andere tijd. Absoluut. Ja. Het is ook niet te vergelijken. Hè. Dat, laten we
0: daar hoezo? Nieuwsgierig naar.
1: Ik denk dat je wieten veel maar. Wij weten nou bijvoorbeeld op dagbasis wat er in Amerika speelt. Amerika roept ook heel veel over zich heen. Op een of andere manier. En daar kun je allemaal wat van vinden. En iedereen heeft tegenwoordig ook een mening. Omdat je al dat nice creëert. En ben je dan ook, omdat je misschien bent er wel een bult mensen. Het helemaal niet eens met wat Amerika aan het doen is. En die zegt van ja, laat een dier laat zijn eigen boontjes maar doppen. Dat kan hè?
2: Ja.
1: Dat had je toen niet.
0: Ja, maar hij is toen ook die vraag gesteld.
1: Nee, maar dat had je niet. Dat was helemaal niet... Die jongens die stingen te springen van...
0: Ik weet het niet. Ik ben het niet helemaal mee eens. Want je gewoon naar een onbekend continent... waar je misschien nog nooit van iets van hoort hebben... en toch ben je bereid om je leven te
1: doen. Nee, ik doe niks af aan de bereidheid van die jongens... om dat te gaan doen. Dat is hartstikke bijzonder. Maar om nou te zeggen... van kunnen wij onszelf daarin vergelijken? Dan moet je jezelf eigenlijk terugplaatsen in die tijd. Nou ja, dat gaat niet natuurlijk. Maar goed... We gaan terug naar Thomas.
0: Filosofisch zitten we.
1: Ja, we zitten te filosoferen, inderdaad. Maar Dink en Cuppy die organiseren dus 5 mei het bevrijdingscafé. Zeg nog even, Thomas, wat jullie gaan doen.
2: Nou ja, kort te zeggen, we gaan aan de hand van verschillende denkers. Gewoon kijken naar vrijheid en wat dat betekent vandaag de dag.
1: Dus, en vanaf hoe laat is dat? Van hoe laat kunnen we terecht?
2: 7 uur.
1: Juvenus s'avonds in
2: Cuppy.
1: Nou, ik zou zeggen veel succes.
2: Dankjewel.
1: Maak er nog een mooie zaterdag van.
2: Nou, hier ook hè.

0: Hey, ik word al een klein beetje bang. En ik denk, nou, die Mark, die wil niet meer met ons te maken. Hè? Want ja, in gesprekstoon. Maar in ieder geval, het blik gelukkig niet zo te wezen. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: We hebben het natuurlijk over Mark Looms, trainer van Urk 1. Maar ja, nogmaals een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we bellen altijd een beetje waarschijnlijk om op een kritisch moment waarschijnlijk. Dat je net in een bespreking erin of eruit gaat.
1: Ja, nee, dat is absoluut niet dat ik jullie niet wil spreken hoor. Oh. En vorige week was dat toch het geval. En toen waren we net in bespreking voordat we weg zouden gaan. En,
0: had je ons ook op de speaker kunnen zetten, hè?
1: Ja, ja, als we dat de volgende keer afspreken, dan is dat...
2: Niet dat wij iets zinnigs kunnen toevoegen.
0: Dat weet ik niet.
2: maar even die vraag, laten we die vraag gewoon maar stellen. Is er nog iets zinnigs toe te voegen aan de strategie die Urk nog ingaat de komende wedstrijden?
1: Ja, zeker wel, want we zijn nog steeds niet verslagen. Dus we zijn nog steeds in het spel om uiteindelijk ons te handhaven. En daar gaan we alles aan doen. Zolang er nog een strohalm is, dan pakken we die aan. En zijn we gewoon keihard aan het werk om, om zo ver te komen.
2: Niet om nou collega media aan te halen, maar de stentor was niet heel mals. Ik las daar een stukje dat het de kopjes bij Urk gingen hangen. Er was niet genoeg vuur. Nou ja, ik wil hem niet helemaal afmaken. Maar ik heb daar... Toen ik het las, dacht ik bij mezelf van... Daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Volgens mij halen de jongens er alles uit wat er nodig is. Maar ik weet niet hoe jouw indruk is.
1: Nou ja, goed. Ik weet wel misschien waar het vandaan komt. Ik heb het niet gelezen hoor. Maar... vorige week speel je gewoon een hele goede eerste helft. En ben je beter dan Genemuiden. Ja, in alle opzichten. En dan moet je gewoon 2-0, misschien wel 3-0 voorstaan. Dan gebeurt er iets. Hè, en dat is ook in Arendt de positie waar we staan. Dan gebeurt er iets. Nou ja, goed. En toen gingen de kopjes wel even hangen. En de tweede helft ging Genemuiden wat anders doen. Waardoor wij er minder doorheen kwamen. Dan gaan de kopjes wat hangen. En... dat is wel even gebeurd, maar over het algemeen betreur ik of zie ik absoluut niet dat de jongens de kopjes laten hangen, hoor. Integendeel.
2: Oké. Vanmiddag staat er een nieuwe wedstrijd op programma. Hoe ga je erin?
1: Ja, zoals alle wedstrijden. We hebben ons goed voorbereid op deze wedstrijd. Wat een pittige wedstrijd zal worden tegen een goede ploeg, constante ploeg. Wij moeten gewoon... voor onszelf uit te gaan met een dosis inzet, hè, zoals wij dat kunnen. En dan met name ook doorgaan op de eerste helft van vorige week, hè, in de intenties. Dan moeten we in de wedstrijd blijven en dan die wedstrijd gaan winnen.
2: Nou, we zitten nog in de wedstrijd, hè, als we het dan hebben over degradatie. Je zegt het zelf, maar er mag niet heel veel mis mee gaan.
1: Nee, dat klopt. En dat is wat het is. Maar goed, de strohalm er nog is, dan zullen we die altijd aanpakken.
0: Ja, inderdaad. Aanpakken. En we gaan strijden ter onder, Mark, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hey. We willen je niet langer ophouden, want je gaat de bespreking in ze zeggen... maak er een iets moois van vanmiddag, toch?
1: Komt goed, dankjewel.
2: Hey, bye.

0: vijf op een rij.
1: Ja, de vijf op een rij. Een van mijn favoriete onderdelen van Visser en de Vries. En wij hebben deze keer als slachtoffer Aline ten Apel. Goedemorgen, Aline.
2: Slachtoffer,
1: ja,
2: zeg
1: je. Ja, slachtoffer. Ja, je bent aan de beurt.
3: Nee, Aline, daar hoe zijn aan.
1: Dat kan,
2: ja, maar
1: je bent wel slachtoffer. Ja. Je weet niet wat er gaat komen. Dus,
3: Aline, nee, je bent op een gegeven duur Amy van Heerde. Wat is Amy van jou, Aline?
2: Amy is een van mijn beste moors.
3: Oh, dus we zijn eigenlijk gewoon de Ile Moors groep.
1: Ja, inderdaad. We zitten wel een beetje in dezelfde categorie. Vrouwen, carrière-makende.
3: Ja, is dat zo, carrière-makende vrouwen?
1: We zitten nou bezig met misschien aan het begin van de luisteren.
3: Ja, dat sowieso, ja, denk ik, ja.
2: Stok voor stok ben je wel echt goed met de luisteren eigen ding bezig.
3: Ja, nou, maar mogen we dan vragen wat je in het dagelijks leven doet, Aline?
2: Ja, dat mag. Ik werk sinds bijna 3 jaar.

0: ongeveer bij Vitaak, bij fysiopraktijk Vitaak hier op Urk.
1: Ja.
0: En ja, ik ben eigenlijk een beetje in mijn eigen bol aan het creëren. En
1: oh,
0: tegelijkertijd doe ik ook een studie. En ik begeleid mensen voornamelijk met overgewicht en diabetes, hart- en vaatziektes. Ja, om een beluisterde levensstijl weer op te pakken.
1: Oh, ik heb nog een kandidaat voor de categorie. Overgewicht. Die zeggen heel hard.
2: Ja, die zeggen al van vaar aankomen.
1: Hé, hey, wanneer is er sprake van... Dit is die persoon. Wanneer is er sprake van overgewicht, Aline?
0: Nou ja, eigenlijk als je BMI verhoogd is.
1: Ja?
0: Maar eigenlijk kieken we zelf naar maar. Want Aline, je BMI, dat, nou ja, dat waar ik niet altijd. Want hè, een lang en gespierd persoon kan ook een hoge BMI bewijzen van.
1: Hoe wordt dat berekend aan, BMI?
2: Ja, het is 25, toch? Dan zit je goed.
0: Je lengte en je gewicht.
1: Ja. Lengte, lengte en gewicht.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Goed.
0: Maar ja, net als je arm gespierd binnen, dan kan hij ook hoge gewicht.
1: Ja, nou, dankjewel, Aline.
2: Oh, dat gaat weer naar. Nee,
1: inderdaad.
2: Hey, ik
0: heb nog niet zo bij Biop.
2: Ja, nee, oké. Okay, ja. Maar goed. Ik zag ook even in je profielfoto van je WhatsApp-profiel.
0: Ja.
2: Ik doe nog gok natuurlijk, maar ik neem aan dat je lijst trouwdag is.
0: Nee, dat is niet onze trouwdag.
2: Oh, zo zegt het er wel uit.
0: Oh,
2: weet
0: je? Nou, ja. Daar hebben we het geen trouwjurk aan.
2: Nee, maar ik had zoiets misschien dat je even voor het officiële de trouwjurk aan hebt en voor een visie zeg maar iets anders aan het trokken. Maar ik ben dus mis.
0: Ja, dat kan ook. Ja, nee, dat is mis. Dat is op een trouwerij van mijn zwager en mijn schoonzus.
2: Oké. Okay. Nou ja, dus het feit dat het een trouwerij was, had ik wel goed. Alleen ja. niet van jullie. En als ik jullie zeg, over wie heb ik het dan?
0: Over Aline ten Apel en Harm Hendrik ten Apel.
2: Ja, Harm Hendrik ken ik dan zelf iets in beter, want die zit bij ons in de sectie. In van de kerk.
0: Ja,
2: ja, ja. En we alle huishoudelijke mededelingen hadden, denk ik wel, hè?
1: Ik denk het, ja. Gewoon maar los, hoor.
2: Dan gaan we los.
3: Vraag 1.
1: Wat was het eerste wat jou moest winnen toen je trouw was? Aan Harm?
2: Hendrik?
0: ik denk aanwezigheid als je op de wc zit.
1: Aanwezigheid? Ja. Ja.
2: Was dat, houd je de dure heupen dan of zo, Aline?
1: Nou nee, maar ik bedoel...
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is wel grappig om te vertellen. Ja. Wij hebben dus... we zijn eigenlijk helemaal night op gebouwd.
1: Ja.
0: Aline, het slot van de wc-deur van de badkamer... die is niet goed gemaakt.
1: Nee.
0: En toen, nou ja, we hebben 2,5 jaar eigenlijk zonder slot op de deur...
1: Een slot van de andere kant. Je kon hem dus van... Dus, je zat, dus als je je behoefte wou doen, zat je altijd een beetje op een...
2: Nee, dan moest je altijd gelen van Harm Hendrik er even niet.
1: Nee, dan zit je, maar Rodan, je bent toch niet enkel met Harm Hendrik, dan hangen er mensen eventueel.
2: Ja,
1: dan zit je altijd op een sorteerbommetje. Van elk moment kan die duren begonnen.
0: Nee, dat valt wel mee, want dat is gewoon boven. En okay. Dat komt niet zo snel boven.
1: Nee.
3: Vraag 2.
1: Ik hou er wel van. Dat je toch een beetje nog een spanning leeft.
2: Ja, hou ervan, Kees.
1: Ja, dat er elk moment die duur heb ik ervan.
2: Ja. Hey, stel je binnen met Harm Hendrik aan het winkelen in een groot winkelcentrum. En jullie raken een kanger kwijt. Bij welke winkel kan Harm Hendrik jou terugvinden?
0: Mij?
2: Ja, you. Ja.
0: Oeh. Ik denk nou op dit moment bij een winkel met een kinder- of babyafdeling.
1: Wat dan? Ben je zwanger?
0: Nee. Nou, ik ben nu 3 maanden geleden ongeveer bevullen van ons jongetje.
1: Ja. Alles gaat goed?
0: Alles gaat goed, gelukkig. Ja.
1: Is het de eerste? Of de...
0: Ja, ons eerste. Nou,
1: dat is ook een hele grote verandering, hè? Of niet?
0: Ja. Nou ja, en ik mag graag wat lukt voor hem kopen.
2: Ik denk dat je...
1: Ja, dat moet er goed
2: Aline bij. Aline heeft een aanstekelijke lach.
1: Ja.
2: Ja, wij doen nog ongezellig mee, Aline. Dus,
0: ja, dat mag.
2: Ja.
3: Vraag 3.
1: Ja, nooit maar ruzie of ruzie, maar altijd alles eerlijk zeggen.
0: Ruzie, maar wel alles eerlijk zeggen.
1: En dan, waarom vind je dat dan? Verkies je dat boven dat? Boven geen ruzie?
0: Nou ja, waarschijnlijk als je geen ruzie hebt, dan praat je ook niet genoeg met elkaar.
1: Nee.
0: Nou, we hebben het dan over de relatie. Ja, hè? Ja, want ja, ik denk dat we een beetje in de relatiesfeer
1: zitten. Ja, we zitten een beetje in de relatiesfeer, ja. Ja. Dat is altijd interessant, mevrouw. Oh,
0: ja.
1: Dus ik vraag dit voor een vriend.
2: Het is ook altijd dezelfde.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, we kunnen er ook iets van leren, hè? Je weet het nooit, maar...
2: Nee, je kunt er... absoluut, ja. Zeker.
1: Maar, ruzie. Wel of geen ruzie? Ja,
2: maar aardelijk.
1: Alles zeggen.
0: Liefst alles aardelijk zeggen.
1: Oké. Okay,
0: ja. Ik denk dat het heel belangrijk is.
2: Ik vond de conclusie ook mooi. Als je geen ruzie hebt, heb je waarschijnlijk ook geen... Ja, praat je ook niet echt met de ganger. Dat vond ik wel een mooie.
1: Ja. En ook dan... wat was de laatste ruzie waar jullie... Nee, of het laatste dingetje wat jullie ruzie over hadden?
0: Nou, ik moet zeggen dat Harm en ik niet iedere grote ruzie zijn.
1: Ja.
0: Maar misschien meningsverschillen of zo, wat je dan even op duur kunnen gewoon. Wat was het les?
1: We willen even specifiek het ongewaar bieden, Aline.
2: Het duppie van de Tampesta, nou. Tube.
0: Nou, ik moet echt zeggen, ik weet het eigenlijk niet.
1: Nou, jullie praten dus niet met de
0: kaart.
1: Stiekem zit ze in de jangere categorie.
2: Ja.
0: Ik moet zeggen, Harm is echt heel erg lief.
1: Ja?
0: En ik ben vaak degene die wat zegt over dingen.
2: Zie je
0: en,
2: wel.
0: Nou ja, het les is denk ik van... Nou, dat is echt iets heel stoms.
1: Oh ja, daar hou ik van.
0: Onze papierbak... Die stond al een paar weken niet helemaal vol. Ja. En die is van de weken leeg. Maar die is nog steeds niet helemaal vol, want er zat iets vast. En ik had al naar hem vroegen, als je nou even de container aan de weg zet, moet je even zeggen dat er papier last zit. Nou ja, dat is niet gebeurd.
1: Dus, dat is...
0: Ja, moet ik er wel bij wat van.
1: Het is ook overal zelf.
2: Het is overal zelf.
1: Het is het leven. En,
2: Hey, maar wat doe je nou met je papier dan?
0: Nou ja, die papierbak is dan nog steeds vol. Die moet nou naar de stort.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dan heb je zo'n extra taak aan, weet je wel. Dat is voor irritant.
0: Ja.
2: Vraag 4. Jenner, een kleintje bij. Je drok jonge carrière. Wat doen jullie om je hoofd leeg te maken? Om weer rustig te worden?
0: Voornamelijk sporten of bewegen. Maar ik zeg dat niet heus. Of koken, bakken. Ja.
2: Oh, koken. Daar word je ook rustig van.
0: Word ik ook rustig van, ja.
1: Valt dat in de categorie van hobby, koken?
0: Ja, dat is wel een hobby van mij, inderdaad.
2: Als wij vanavond zouden zeggen, toen we komen bij jou, Aline, je moet in je lekkerste gerecht voor ons neerzetten. Wat staat er dan op tafel?
0: Nou, ik denk dat een lekker pastaatje is altijd wel goed, dus.
1: Ja, even een omschrijving. Hè. Wat zit erin? Wat zijn de ingrediënten? Wat is de wijn?
0: Ik zou dan een lekker pastaatje maken met verse pesto saus.
1: Ja?
0: En lekkere tomaatjes in de oven. En dan misschien een stukje biever bij of zo.
2: Hoe
1: laat is dit?
0: Nou, een uur of 7:30.
1: Nou, we hebben er ook. Trek hem eens beste pak aan.
3: Vraag 5,
1: dat is de muziekvraag. We zijn zeer benieuwd van waarom je deze platte keuze neemt. En natuurlijk het verhaal erachter, hè?
0: Oh ja, nou, dat is wel grappig, want vorige week hadden we het net bij de schoonfamilie over, nou ja, ouderwetse van die iPods en zo en mp3-spulers. En ik heb, nou, was ik? Ik denk een jaar of 11 of zo, ik weet niet, of 10. Toen kreeg ik dus een mp3-speler van mijn va. En die was van mijn va West. En daar zingen volgens mij iets van 5 nummers op. Waarvan een aantal opwekkingsnummers. En het nummer Yellow van Coldplay. Nou, en die heb ik gerezen luisterd, Tom. Want toen vond ik het mega stoer vanzelf om met oortjes in mijn oor te zitten. En muziek te luisteren. Dus toen luisterde ik voornamelijk naar die nummers.
2: En die iPod nog? Of dat apparaat?
1: MP3-spullertje?
2: Ja.
0: Nee, jij ook niet, maar... Oh. Nee.
2: Maar wie zegt nee, maar nou zeg je van die ouderwetse iPod en MP3-spulers. Kees en ik komen er tegen dat je nog Walkman hadden. Hè? Oh, met de cassette.
1: Pardon, ik zal je vertellen. En dat is dan steeds hier van de. Ja, wat ik het grootste contrast vind met ten opzichte van nou. Is dat wij, als wij een film wouden kijken. Dan gingen we naar de videotheek. Ja, de Kick It. Of Movistar.
2: Ja, Movistar.
0: Dat
2: nog
0: wel.
1: Ja, dan ging je daarheen. Dan huurden wij een VHS.
2: Videorecorder.
1: Echt een bakbeest. Net zo groot als een kinderwagen.
2: Moest je
1: een
2: vrachtwagen
1: Dus moest je dat zat in een soort koffer. En dan huurde je een film. Nou, dat was een film cassette van pak hem weg 20 centimeter.
2: Oh, nee, een boekformaat, zeg maar.
1: En dan gingen we filmpje kijken. En dat vind ik het misschien nog wel de grootste contrast.
2: Ja, en nou druk je tv aan, dan gooi je naar Netflix.
1: TV op je telefoon.
2: Ja,
1: en dan zit je je Netflix te kijken. Ja, dit gaat maar eens over.
2: Ah.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar in ieder geval, we gaan terug naar de tijd dat je op 11-jarige leeftijd kreeg je een mp3-spulletje van je vader en er sting het nummer op. En ik zou zeggen, kondig je nummer aan bij Nieuwe Afscheid. We vonden het hartstikke leuk om je te bespreken. We zijn ook weer een stukje wezer geworden.
2: We zijn een zieker wezer geworden.
1: Van een laarpuntje, zou ik weer voor ons.
2: Vooral voor Duke.
1: Ja, zeker. En ik zou zeggen, kondig het aan en maak er nog een hele mooie zater ervan.
0: Ja, jullie ook fijn weekend. En voor alle luisteraars, hier is Yellow van Coldplay.

0: Oerma, wat denk je?
1: Ik heb Maiston.
0: Ja, maar ik bedoel, ik hoor geen kiston.
1: Nee, ik hoor ook geen kiston. Alles tot dan.
0: Morgen, is dit Willy aan de lijn?
2: Ja, ja.
0: Nou, Willy, je spreekt met Kees de Vries en Henk Visser. Goedemorgen, van Visser en de Vries.
2: Ja, ik hoor het.
0: Ja,
1: hoor je het? Wat, ja. Kent je Kees dan, Willy?
0: Jij zei...
2: En niet zo vlug praten.
1: Ik zeg, ken je Kees dan, Willy?
2: Ja, zelf ken ik Kees van Urk op de planken.
1: Heel goed. Oké.
0: We hebben een relatie.
1: Oh.
0: Met elkaar,
2: nou, geen relatie.
0: Nou, oké. We leven bij de feiten, bleven.
1: We leven bij de feiten, ja.
0: Hé, hey, Willy, we bellen natuurlijk niet zomaar.
2: Nee, heb ik soms een ontbijt van jullie gehad?
0: Ja, is dat lukt dan, Willy?
2: Ja, want ik zit nou aan een ontbijt met mijn kleinzoon en met mijn kleindochter.
1: Hoe gezellig.
2: Hij zit er nou te smullen.
0: Nou, hier, dus...
2: Maar dus, van wie het was.
0: Nou, je bent er natuurlijk... er is iemand die het gehakt van om jou dat ontbijtje te gunnen. En die hebben een andere kant van de lijn. En aan jou de taak, zoals gebruikelijk bij ons in het programma... om te ronden aan wie hier dat ontbijtje te danken houden.
2: Oh, nou ja, ik dacht van jullie.
1: Ja, het is via ons. En dan mag je, zeg maar, met ja en nee vragen... mag je erachter proberen te komen... wie je dit ontbijtje nou gunt hebt.
0: Ja.
2: Oh, op zo'n manier, Nou ja, ze lachen met me mee.
1: Ja, ja zelf, ja.
0: Ja.
2: Nou, vertel het maar.
1: Nou, bijvoorbeeld, ik doe even een vuurzetje, hè?
0: Ja.
1: Bent u een man?
2: Hè?
3: Je moet vragen stellen om erachter te komen. Van die...
2: Ja, wacht even, Heidi. Wat vroeg je daar?
1: Nee, we vragen het bij ons dus. Degene die jou dit ontbijtje in de gieven heeft.
2: Ja, dat begreep ik nou.
1: Die heeft van de andere kant. Dus de eerste vraag zou kunnen wezen, bent u een man?
2: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een vrouw. Al 80 jaar.
0: Ja,
2: 80 jaar ben ik geboren, vlieg
0: ja. Nee, maar Willy, we zullen niet altijd lastig van je maken. Aan wie je dit ontbijtje te danken hebt, die hebben we aan de andere kant van de lijn. En dat is, maak je maar bekend.
2: Oh, op zo'n manier.
0: Ja.
2: Nou, wordt het wel aardig moeilijk.
0: Ja.
2: Ik geef het even aan Kees. Aan Lucas. Hier, Lucas.
0: Nee, Willy, bleef hangen. Hé, hey, Ludie, ben je daar?
4: Ja.
0: Nou, we komen er niet duur heen, hoor, met je moeder.
4: Nee, dat weet je toch. Je kinderen.
0: Hé, je hebt een gedachte gehad om je moeder het ontbijtje te gunnen. Wat is de reden?
4: Nou ja, allereerst, ze is natuurlijk de liefste moeder van de Ielewarm.
2: Oh,
4: ja.
2: Dat is Ludie.
0: Ja.
4: Maar ze is natuurlijk, zoals jullie weten, een hele drukke, bezige vrouw. Altijd op het dam.
0: Ja.
4: Ze moeten een afspraak maken om bij langs te komen.
0: Ja.
4: Maar sinds oktober is ze letterlijk stil in zet. En eigenlijk, wel heel sneu. En doorduur is ze al vanaf oktober eigenlijk een beetje gebonden in haar appartement. Ze vermaakt het prima, daar niet van. Maar vandaar dus dit ontbijtje. Even een extra...
1: Even een hart onder de riem.
0: Even
4: een hart onder de riem.
0: Ja. Nou, het zet aan humor niet in de boek, laat ik zo zeggen.
4: Nee.
0: Dat is niet...
4: Nee, dat blijft, hè.
0: Hey, maar Willy, we kennen jullie natuurlijk als...
2: Wat leuk.
0: Ja, hey, we kennen jullie natuurlijk ook als Willy de Klaat. Hè?
2: Ja, ach,
0: ja, je
2: ja
0: bent,
2: Willy van de Klaat.
0: Willy
2: ja
0: van de Klaat.
2: Ja.
0: Ik kan me nog een goed verhaal herinneren, trouwens, van je broer Klaas.
2: Ja.
0: Ik weet niet of dat waar is, want hij had vol verhalen natuurlijk, Klaas.
2: Ja.
0: En die vertelde dan dat jonge vader, die zin van, die ging naar de ben je de enige dochter dan, Willy, van
2: nee,
0: de gezin?
2: Nee, ik heb ook een zus, die woont erachter, die is 86.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nou, meneer Raskofferman.
0: Daar ging een van de dames, van zijn dochters, die ging op het dam, Bert Nurk.
2: Ja.
0: En die kreeg als advies, kreeg hij mee. Hou het woord van God voor ogen, maar hou je hand voor je paradijsje.
2: Dat heb ik nooit gehoord. Nee, dat heb ik nooit gehoord. Nee,
4: dat
2: nee,
4: dan
2: nee.
4: Jannie bent weten.
2: Ik niet wel een bul verrollen.
0: Ja, maar
2: vader.
0: Echt waar.
2: Maar daar moet je nou een keer langer komen.
0: Ja, maar ik ben dat nooit vergeten.
2: Maar, wat je nou zegt, dat heb ik nooit van mijn vader tegen mij gezegd. Nee.
0: Nou, dan nemen we dat met de korreltjes af van je brugglaas.
2: Nee. Maar, ik wil gerust altijd zo'n broodje met jullie maken. Onze Klaas is er niet maar, helaas. Nee. Hè. Er staat een mooie grote foto, daar kijk ik elke dag naar. Ik mis hem. Ik mis Klaas.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Ja, ik mis Klaas. Nou. Wij willen verder met ontbijten.
0: Ja, dit is een zomer. We moeten nog kiezen.
5: Ze houdt van ontbijten, hè?
1: Ja, ze neemt gewoon de regie aan.
2: Zegt er heerlijk uit. Alleen, ja, ik heb suiker. Ik kan niet alles nemen, hè?
0: Nee.
2: Maar ik heb hier ook wel even mijn best.
5: Nu een uur, Dion.
2: Ja, wij hebben ook nog. Bekennen
0: nou,
2: bijna op.
0: Bekennen je natuurlijk ook nog van Urk op de planken, natuurlijk. Hè?
2: Ja. Dat is al. Dat hebben we opgericht. Buurvrouw Jo, is er niet maar.
0: Nee.
2: Ja, wakker. Treintje van Eerde en ik. En dat was in 93. Nou, we rekenen dat even uit.
0: Ja, maar
2: is dat geen 33, Jogelien?
0: Ja, zoiets.
2: Goed,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Of de dag van gisteren is. En ook dan, ik ben vorige week 80 geworden, dat is ook een zucht. Dat kan ik niet geloven. Ik zeg ook niet dat ik 80 word, ik zeg 79 in een jaar. Ik vind 80 zo vreselijke oud liggen. En dat voel ik me ook niet. Ik ben aardig.
0: Ja,
2: ik voel me geen 80.
0: Ja.
2: Nee.
0: Nou,
2: Je worden het wel.
0: Je worden het wel, maar zo klink je niet, Willy.
1: Zo klink je niet.
0: Zo klink je niet. Je bent nog steeds...
1: Je klinkt in als 79 plus 1.
0: Nog steeds met die pit van Ine van 19.
2: Ja. wie ben je dan?
0: Henk,
1: ik ben Henk Visser.
2: Oh, je bent een Henk Visser?
1: Ja. Even in Oemtsenurkens.
2: Ik ben een oude buren van. Daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Want
0: ja,
2: dat was de appelenpunt.
0: Ja.
2: En daar woonden wij naast. Wij woonden, en we zaten hier in huis tussen. En ik was altijd bij Ului, want ik was de jongste in huis. Onze Jannie was aan de wal, Klaas was altijd voort. Dus ik was altijd bij buren Trien. En die jongens, ik ben er gewoon opgegroeid. En Henk is er een van Glezien en Lup.
1: Ja, Glezien en Lup.
0: Oh ja, je hebt jullie niks te vertellen.
2: Ali was de oudste, die wordt 90, hè?
1: Ja.
2: En dan had je Lup.
0: Ja.
2: Lup was altijd een bediende man, dat moet ik eerlijk zeggen. Heel, Henk was anders. Henk was vast wat springerig en wat... Bert was wat achterdochtig, want Bert was doof. En die was wat achterdochtig. Dat hij als je doof bent,
0: ja,
2: hè?
0: Klopt.
2: Nou, en Riekelt, echt waar, dat was mijn maat. En daar zaten we altijd mee boven op de vliering, die had deuven. En Trina had een grote vliering, daar zaten we altijd te spuwen. En Rico was mijn maat. En ik heb nooit kunnen begrijpen dat dat gebeurd is. En daar denk ik nog vaak aan, echt waar. Ja, Rico en Lubby, dat was mijn vriendin. En Lubby is ook heel het al ziek, hè?
0: Ja.
1: Wil je gewoon zo'n hele geslacht vissen? Ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. We sturen er even elke keer. Nou, Klaas en Kees, daar hebben wij zat met je kuier. Want hoor, dan Trien had het altijd druk. Die is jong weduwe geworden. En die had het altijd druk met hun zaken. En dan moesten wij met Klaas en Kees moesten we kuieren.
0: Ja.
2: Dus ik ken dat hele gezin.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, jij je niet te vervelen, Ludie, met je moeder, hè?
5: Leuk, hè? Leuk. Nee. Ik vind het niet
1: Willy en Gimme, we gaan terug naar je ontbijtje. Maak dat lekker af. En misschien moeten we dat maar eens doen. Met de microfoon richting
2: de microfoon. Ja, ik wel even, want ik kan niet altijd. Want ik zit in de Meppelmaanden. Ik heb twee ontstoken haken. En die willen niet beter worden. En dat is niet zo leuk.
0: In de Meppelmaanden.
2: In ieder geval wouden er de moed in. Hè? Ja.
1: Absoluut. Absoluut, Willy. Hey, Ludie, bedankt ook. En Willy, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
2: Ja, dankjewel.
1: Doei.
2: Doei.
0: Doei.

0: Dan moet Vili ook een programma vullen, hoor.
1: Ik moet nog, ik zit nog helemaal aan het bijkomen, man. Niet aan geloven. En dat is ook een mooie mensen om op eigenlijk, hè, wat dat betreft.
0: Ja, absoluut. En wat vol verhalen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Eigenlijk moeten we, dat vind ik nog wel ergens een taak voor Urk FM. Ja, om die verhalen vast te leggen. Op een of andere manier.
1: Ja.
0: Nou ja, dan moeten we er maar eens over nadenken.
1: Zoveel ambitie. Ja. Hey, nou ja, ik zou zeggen, maak er allemaal nog een heel mooie zaterdag en weekend van. En wij zijn er de volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ommekieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieke.
3: Ja, hallo weer. Dit is Urk FM inderdaad met Ommekieken. Onze wekelijkse terugblik op het verleden van Urk. Wat er vroeger allemaal gebeurd is. Vroeger, jaren 70, jaren 80, jaren 90, jaren 2000. Vanavond gaan we terug naar een dag waar het bewolkt was. Temperatuur ding het zonnig aan. Het was 9 graden. Op televisie kijken we naar het spelletje Hints, naar Baywatch. Of doet hij het of doet hij het niet?
4: En een packing check van 50 gram was 4,75 gulden. Dit is het Urkernijs en muziek van Ian Maaien.
2: 1994.

0: Ja, dat was Saturday Night van Wakefield. Die stingen op nummer 18 en de top 40. En misschien herken je dit nummer wel van de bekende Albert Heijn reclame. Met dat nummertje, of dat liedje wat dan gehad als klinkt als wie kent, weet je wel. We gaan duur naar het eerste Nijsblok, het Urke Nijs van Inma in 1994. Dat viel op een zondag, maar de dag van gisteren, dus 30 april 1994, was het Koninginnedag. En dat was voor Urk een hele bijzondere. Namelijk de koninginnen en haar familie hadden op Urk en in Emmeloord Koninginnedag gevierd. Dat was vanzelf heel erg bijzonder. En Urk had zich voor het hele Nederlands publiek op een geweldige manier gepresenteerd. Vanzelf sting het Urke land bijna helemaal in de teken van het hoge bezoek. In de krant Nol Koninginnedag sting dan ook de kop Beatrix Genoot, groot op de vuurpagina.
1: En niet alleen Beatrix, maar ook de Urkers genoten volop, al dus de krant. Het was een onvergetelijk succes. Na maanden van vuurbraaien zag Urke prachtig uit, nog mooier dan dat het normaal al was. De koninginnen in haar gevolg, die worden onthaald op de avond door burgemeester Veniga, gemeentesecretaris Bogert en de vuurzitter van de Oranje Stichting, Ada Bode Buis. Er was maar één wanklank. Het aantal bezoekers van buitenaf was aan de lege kant, namelijk zo'n 15.000.
0: Nou ja, 15.000 voor Urk vind ik dan nog best een mooi aantal.
1: Ja, maar ze hadden er op 30.000 te rekenen. Dus wat dat betreft vullen we het een beetje terug.
0: Maar ja, wat had Urk nou die koninginnen te bieden? Nou, dat vanzelf heel veel visserijen. Er werd laten zien hoe oren rookt worden, waarbij de koninginnen vanzelf ook even kon proeven. Er werd vis gefileerd en er werd laten zien hoe het lossen van vis op een kotter in zijn werk gaat. Gerrit Bos, die het visserijpaviljoen op de haven leidde, beloofde de koningin om een paar poentjes al in de koninklijke bus achter te laten.
1: En ik denk dat hij dat ook gedaan heeft. Ook de Urke cultuur kreeg een belangrijke plek in het programma. 600 leden van de Urker mannenkoor zongen een paar liederen. Maar er was ook een optreden van kingerkoor Klein maar Dapper. Bij de Bettelkerk wordt uitgebreid verteld over de Urker klederdracht. En wat stiekem op oopt was, gebeurde ook. Prins Willem-Alexander trok een stribootje aan. Het wordt hem aanreikt door Mina Kramer-Boort, een dochter van de bekende Seitje.
0: Ik zou dat dan. Ik was er vanzelf niet bij, want ik was er nog niet te beuren. Maar het leek mij wel heel grappig om. Wat nou vanzelf de koning is, om die in een stripbootje te zien.
1: Er sting een mooie foto van in het Urkeland. Dus,
0: ja. Nou, een opmerkelijk bericht. De NOS wilde graag een camera plaatsen op de kraan van Metz. Maar Albert Metz had gezegd dat hij zijn personeel die dag vrij hadden gegeven. Maar de NOS was niet voor in je gat te vangen en dus kreeg een medewerkster een spoedcursus kroondrijven, zodat de camera toch nog mooie plaatjes van haar kon schieten.
1: Ja, dat was het eerste deel van het Nijs van die heel bijzondere Koninginnedag, 30 april 1994. En dit is muziek uit diezelfde week.
2: Je luisteren, maar omkijken op Urke FM.

0: Muziek uit de top 40 van vandaag, 32 jaar geleden, in mei 1994. Dit was UB40 met C'est la vie, op nummer 31. En daarvoor toepasselijke plaat, Prince, een koninklijke plaat dus. Nog al dat nice over Koninginnedag 1994. Dit was The Most Beautiful Girl in the World. Maar er was vanzelf ook anger arke nieuws op 1 mei 1994. Zo waren er plannen voor een groot night militair oefenterrein in de driehoek Emmeloord-Lemmer-Urk. De komst van zo'n terrein zou nodig wezen omdat bestaande militaire oefenterreinen te veel overlast gaven voor natuurgebieden. Nou, met die natuurbranden van de afgelopen dagen is dat ook nou nog actueel vanzelf. Burgemeester Veniga had geen idee wat deze plannen voor Urk zouden gaan betekenen. Misschien zou het economisch wat opleveren, maar daar bleef het dan ook bij, dacht hij. Voor de rest was er vooral heel weinig bekend. En dat bleef ook zo, want de plannen binnen in de loop van de tijd stilletjes onder in de lauw verdwenen. In dat militaire terrein, dat is er nooit gekomen.
1: Urk had er eindelijk weer een nieuwe eusarts bij. Het was de 34-jarige Gert Jonkheer die de zesde eusarts werd. Samen met zijn vrouwen Marjo en twee kinderen zouden ze binnenkort beginnen in een eigen praktijkpark. Later zou Gert zich aansluiten bij de eusartsen in het dok. In 2017 vertrok hij met Mario naar Thailand voor een zendingsorganisatie. Af en toe valt hij nog in op Urk als hij niet voor de zendingsorganisatie op pad is.
0: Bij de dorpsingang, op de plek waar jarenlang de orka's stonden hadden, worden in die dagen voor Koninginnedag een night kunstwerk onthuld. De Eesflat, gemaakt door Piet Brouwer. De onthulling wordt door minister Hanjan Mai Weggen, bijgestaan door Klaasje Bakker Kofferman en Esther Wakker Pasterkamp, weduwen van twee van de mannen die zo vaak met de Eesflat erop uit was getrokken om bijvoorbeeld zieken naar het vasteland te vervoeren. De reacties vanuit de bevolking was een wisselend. Die varieerden van geef mij de orka maar weer terug tot schitterend.
1: Nog maar kunstenaars, want oud-visserman Teun Bakker had een atelier geopend waar hij zijn zelfgemaakte schilderijen kon laten zien en verkopen. De oude snoepwinkel van Lumme en Kapsalon bij de Wilhelminaschool was de plek van het atelier. Teun was al sinds zijn jeugd helemaal gek van het tekenen van schepen en die liefde wilde hij 25 jaar later zien in zijn werk. Hij schildert nog steeds. Onlangs was er werk van hem te zien in het atelierplein 1890.
0: Ze trekt het Nijs van Beuten op, zoals je gewend bent of noemt. Dus het Nijs van Beutenhurk. Maar ja, de kraten stingen vol van Koninginnedag. Dus ook in het Nationale Nijs was er nog wel een stuk in Urk te vinden. Daardoor je zo dadelijk nog een andere plaat uit de top 40, nummer 24, Nico Landers met Liefde in de Nacht.

0: Bruce Springsteen van de film Philadelphia. In het nummer The Streets of Philadelphia. Ik kreeg er later ook nog een Oscar voor beste filmsong. En daarvoor, ja, iets van een niet langere orde. Nico Landers en Liefde in de Nacht. Het sting allemaal in de top 40 van EMI 1994. Om eens even te kijken wat er gebeurt en erg gebeurde allemaal op EMI 1994. Maar ja, wat ik net al zei, er sting vanzelf in de kranten nog een bult over Koninginnedag. En dat was op Urk. Dus zag je in bijna alle kranten nog mooie foto's van het feest op Urk en in Emmeloord. Het was wel leuk om te zien dat het vooral de mooie plaatjes uit Urk was en die kranten holden. En dat Emmeloord er maar bekaaid afkwam. Misschien wel omdat er op haar roeimol mooie plaatjes te maken ben. Maar het andere belangrijke nieuws van EMI was onder andere de verkiezingen in Zuid-Afrika. De eerste voor Nelson Mandela in de hele zwarte bevolking aan mee mocht doen. Die was een redelijk goed verloop. Het tellen duurde aardig lang, waardoor de uitslag nog op zich liet wachten. Maar eigenlijk sting al vast dat Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika zou worden. 2 jaar nadat de apartheid was op hier.
1: Ajax is vandaag, 1 mei 1994 dus, voor het eerst sinds 1990 weer landskampioen geworden. De club ding dat duurt Heerenveen met 2-1 te verslaan. Later op de middag verscheen de selectie, aan de voorduur trainer Louis van Gaal, op het balkon van de Stadsschouwburg voor een menigte van zo'n 50.000 mensen. Feyenoord en PSV werden tweeders en derdes in de headshot.
0: Voor de rest was het een sportweekend met een gitzwarte raand. Op het Formule 1 circuit van Imola in Italië was een 2 doden te betreuren. De Oostenrijker Ratzenberger kwam om het leven bij een ongeluk bij de training. En in de race zelf verongelukte de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna. De drievoudige wereldkampioen, volgens sommigen misschien wel de beste Formule 1-coureur aller tijden, botste op een muur en raakte daarbij zorgen gewond. In het ziekenhuis bezweek hij aan zijn verwondingen. In Brazilië wordt er meteen een dag van nationale rouw afgekondigd.
1: En wat nou eigenlijk een triest feit is aan die 2 doden, is dat eigenlijk alle aandacht ging uit naar de dood van Senna, waardoor er maar heel weinig mensen van de Formule 1 bij de begrafenis van Ratzenberger waren. En ja, dat is
0: dat is inderdaad triest, maar ja, zo gewoon die dingen. Hè? Dat was toch maar gebeurd, hè, op Koninginnedag?
1: Ja, het was gisteren dus niet alleen Koninginnedag, maar het was ook de avond van het Eurovisie Songfestival in Dublin. De Nederlandse inzending was van Willeke Alberti. Maar de liedje Waar is de zon eindigde slechts op de 21ste plek met 4 punten. De platenbaas Tony Berg wist wel waar het aan lag. Je moet niet zo'n liedje laten kiezen door echte kenners in plaats van een vuilnisman uit Emmen. Daarmee bedoelde hij de stemmers die per telefoon de luise stem konden uitbrengen.
0: Ja, dat kan nog steeds en hij zou dat ook nou nog kunnen zeggen dus. En dan tot slot, verschillende telecombedrijven zoals KPN en Ericsson, die binnen een samenwerking gestart om de ISDN-technologie bekender te maken. Met dat systeem kun je via je telefoonlijn allerlei vormen van telecommunicatie versturen, zoals spraak, data, beeld en geluid. En dat alles razendsnel en op ogenkwaliteit. Volgens die telecombedrijven zal ISDN de komende jaren steeds belangrijker worden, vooral met de opkomst van het nog naaie internet. Ze noemen deze samenwerking dan ook de kangeroesprong. Nou, inmiddels is ISDN ook alweer voorbij streefd door glasvezel en nog andere, nog snellere technieken. Nou, tot zover het internationale NICE. De volgende plot, dat is een bijzondere, want dat was een Nederlandse groep die een paar weken ervoor op

Maar ene stolnade in Groot-Brittannië. En daarmee was het pas de derde Nederlandse plaat op nummer 1 in dat land. Die andere twee was een, denken dat was Mississippi van Pussycat. En dit was dus de derde, maar het was wel een heel bijzondere. Het was Doep van Doep. Ken je deze nog?

muziek uit de jaren 20, een beetje in de Charleston. En dat mengt met muziek uit de jaren 90. Dat was Doep, zo heet het duo. En het nummer heette ook Doep. Dat zou je niet verbozen, want dat is ook het enige wat te zongen wordt. Overigens, ik zei net dat het de derde Nederlandse artiest op nummer 1 was. De eerste was Pussycat met Mississippi. En de tweede was Too Unlimited met No Limit uit 1993. En sindsdien ben er heel wat Nederlanders en West die op de eerste plekken in de Engelse top 40 stonden. Ja, ze direct hoorde je ook nog nice over de leentjesregeling, want die was er zelf ook op Koninginnedag 1994. Wie kregen er in of op Urk een leentje? Dat hoor je zo direct. Nou, Joshua Caddison. En een prachtig nummer over Jessie. In het echt was dat de actrice Sarah Jessica Parker.

0: voor artiesten als Joshua Caddison is de term eendagsvlieg te vonden. Want dit was zijn enigste top 40 hitsting op nummer 17. En daarna hebben we nog maar iets van hem gehoord. Maar die Jessie, die bestaat dus echt. Dat was Sarah Jessica Parker, een actrice. En die wordt later weer bekend als de overalspeelster in de tv-serie en in de films Sex and the City. Het is tijd voor ons door de Nijsblok alweer. Klaasjelle, wat heb je hier gevonden?
1: Voor Jan Oost, ook wel kleine Jan genoemd, was het na 30 jaar brandweer mooie west. Hij bluste voor de laatste keer als lid van de Urke brandweer een brand. Dat was een bijzondere brand, want die was speciaal voor hem aan de stuur. Stiekem was hij oproepen voor een oefening, toen er plotseling een echte brand was gemeld. Tenminste, dat dacht hij. Maar toen hij op de plekken van de brand was, een auto die in de fik sting, bleek dat het een idee van zijn collega brandweerlieden was om hem uit te zwaaien. Ook zijn broers Bartus en grote Jan Oost waren inmiddels overzwaaid bij de Urke brandweer.
0: Tante Beb was in die tijd een bekende naam op Urk. Ze sting vaak in het Urke land met haar gedichten over geloof, hoop en liefde. En nou wordt het tijd voor een echte dichtbundel, getiteld Avondrood. Daarin leiden ze de lezer het ieder jaar rond, van seizoen naar seizoen en van feest tot feest. Het Urke land tipte het alvast aan als een geschikt moederdagcadeau.
1: En het was weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. Riem de Weerstand en Inze Scheffer kregen een onderscheiding. Inze was bekend van bergingsbedrijf BTS. En Riemde was al 60 jaar actief voor de Urker klierendracht. Nog altijd wordt de naam vaak genoemd als het gaat om het bouwen van de klierendracht en er inzet om er kennis over te brengen aan de jongere generatie. Iemand die zijn lintje weigerde was Klaas Kofferman, ongermaar raadslid van gemeentebelangen. Hij wilde niet zeggen waarom hij de onderscheiding niet wilde.
0: De Urke predikant Jelle van Sloten ding al een tijdje onderzoek naar het leven van de familie Kropveld, een Joods gezin dat in de jaren 30 naar Urk was gekomen en daar woonde en werkte. Israël Samuel Kropveld sting op Urk beter bekend als Japien de Joden. In de oorlog worden Japien, zijn vrouw Hendrika en zijn dochter Lea weggevoerd en ze kwamen nooit meer terug. Jelle was nou een van de leden van een comité dat een herdenkingsteken de familie wou inrichten bij het oorlogsmonument bij het kerkje aan de zee. Een laat eerherstel dat meer dan op zijn plaats is, zei Jelle in de krant van 1994. Nou, uiteindelijk binnen de namen van de familie toegevoegd aan dat monument. Tot zover nice overzicht uit de krant van Imaaien. Er is verzelf ook sport, nice, daar gaan we het zo overheen. Eerst muziek uit Duitsland dat ook in Nederland een succes was. Lucy Electric in Mädchen.

0: Mädchen bin.
1: Lucy Electric uit Duitsland in Mädchen. Met de volgende plot is wat geks aan de hand.
2: Ja, want ik heb een soort quizvraag voor Juva.
1: Okay.
2: En misschien ook voor de luisteraars. Want hoeveel keer staat de letter M in de volgende titel? Het volgende nummer.
1: Ja, dat is een strikvraag. Niet alleen een quizvraag, maar ook een strikvraag. Want de titel van dat nummer bestaat maar uit één letter. Alleen die wordt heel vaak herhaald. De titel is van de Crash Test Dummies. Ik denk dat er een stuk of 12 keer de M in de nummer wordt.
2: Ja, het binnen... Nou ja, hier staat dan op mijn draaiboek staat er 4 keer 3 M'en. Ja. Dus ja, even snel rekend, dat is 12 M'en.
1: Ja, en dat was een titel die iemand niks betekende. Al dus de zanger van de Crash Test Dummies. Hij wou gewoon een opvallende titel bedenken. Op Berk FM.

0: Fresh Test dan is het 94. En ja, ik heb alle 12 emmen uitgesproken. Het is tijd voor de Sportnuis van IMAI 1994. Flagelle.
1: Erik 1 wist volgens het Erik Land wonderbaarlijk niet te scoren tegen Brookster Boys. Het werd een 0-0 gelijkspel, maar daar ging het in het artikel niet helemaal over. Ze kregen zoveel kansen dat ze niet op de vingers van een hand te tellen waren, zei het Erkland. Dat Erik niet tot scoren kwam, kwam vooral door de keeper van Brookster Boys. Die sting telkens op de juiste plekken om de bal terug te halen. Volgens het Erkland dus. De ruwwedstrijd IJmuiden-Amsterdam was weer een feit. De uitslag daarvan is best opvallend. De Urker Moby Dick kwam als eerste over de finishlijn, maar na de berekening van de zogenoemde handicap kwamen de ruurs van de visserijschool als winnaars uit de bus. De Moby Dick wordt uiteindelijk derde. Wie de tweede is geworden, is niet bekend. En dan nog maar opmerkelijk sportnijs. Door een fout van de KNVB is Urk Koenen onterecht kampioen verklaard. De KNVB had namelijk een onjuiste uitslag, waardoor Urk Koenen nog 2 punten moest pakken om echt kampioen te worden. Helaas heb ik niet kunnen vinden of ze ook daadwerkelijk kampioen geworden ben.
0: Ja, ook dat kan gebeuren in de wereld van de sport. Dan nou iets heel anders. Want net in het internationale Nijssel over het Eurovisie Songfestival, waar Nederland het niet goed ging. Ja, eigenlijk binnen we alles van dat songfestival alweer vergeten, ook het winnende versie. Maar de pauzeact die is uitgegroeid tot een echte klassieker. Die pauzeact was een mix van typisch Ierse muziek en Ierse dans. Het was een optreden van ongeveer 7 minuten. Maar die 7 minuten die was in Ierland, in Engeland en andere landen wel insloegen als een bom. En het was zelfs zo'n succes dat de Paul Mondelater er een complete theatershow van gemaakt is. En nou, 30 jaar later, wordt hij nog steeds overal in de wereld opgevoerd. De naam is Riverdance van componist Bill Whelan. En dat klonk zo.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten.
1: Dit is Urk FM. Met ommekieken. Droggen in de teet op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is ommekieken.
2: Goedenavond allemaal, welkom bij het tweede uur van Ommekieken, het programma op Urk FM waar we proge kieken in de tijd. En we binnen dus vandaag weer van 7 tot 9 toren op Urk FM en morgen de herhaling van 12 tot 10. Het was wisselend bevolkt met af en toe regen en een temperatuur van 14 graden. Op de tv kijken we naar van gewest tot gewest, het WK banenstoten en de 1 mei-viering van de Partij van de Arbeid bij de VARA.
3: In een liter superbenzine ging vandaag met 1 cent de locht in naar 1 golden 9, oftewel 49 eurocent. Dit is het Urkernijs in muziek van zondag 1 mei. Dan zou je nou moeten horen dat het 1977 was. We gaan daar eens even naar luisteren. Dat gaat niet helemaal gebeuren. Dus we gaan even kijken naar 1977. Maar volgens mij zitten we nu in 1977.
1: 1977.
3: Gelukkig.

0: dat was Sir Duke van Stevie Wonder. Die sting op nummer 23 in de top 40 van 1 mei 1977. En later werd dit nummer ook nog aardig bekend op TikTok. We gaan verder naar het eerste Nijsblok. Want Faji had dan weer wat Nijs bij elkaar.
1: Zeker, ja. In 1977, toen wisten we absoluut nog niet wat TikTok was en zou worden. Maar goed, dat is de tijd van nou. Ja, ook in 1977 was de quoteringsmaatregelen voor de visserij een groot probleem. In de week van 1 mei 1977 moesten zelfs 22 urkervissers zich voor de rechter in Zwolle verantwoorden voor het niet goed bijhouden van alle vuurschriften in 1975. Maar de straffen vullen erg mee en dat was te danken aan de politierechter Spreij, die respect had voor de urkervissers. Hij zei: ik ben vaak op Urk geweest en het is een trots gezicht om de vloot daar te zien liggen. Ik heb grote bewondering voor de Urker ondernemingslust. De problemen in de visserij zijn één groot stuk tragiek. Einde citaat. De boetes vullen daarom een relatief mee van 100 gulden voorwaardelijk tot 500 gulden onvoorwaardelijk.
0: Begin jaren 60 worden er nog heel angers gedacht over het oude dorp dan nou. Toen was het allemaal oud, rommelig en mozen bouwvallige ussies het liefste gesloopt worden. Dat was toen dus het beleid. Maar in 1977 was de gemeente erachter gekomen dat het niet werkte. We moesten juist gewoon werken aan een flinke opknapbeurt van het oude dorp. En daarom moest er een nieuw bestemmingsplan komen. Dat alde het wel, maar alleen na heel veel debatteren in de gemeenteraad. Was dan ook wel bezwaren van bewoners van het oude dorp, want ze vonden dat de gemeente wel heel veel eisen stelde aan het knaphouden van dat oude dorp.
1: Ja, bijvoorbeeld dat de teunekjes groen mozen wezen, mogen geen andere kleuren zijn. In de politiek was er ook nog wel wat tegenstand. In de Ormen wordt er in de week van 1 mei 1977 zelfs 2 keer over vergaderd door de gemeenteraad. Angenijs. In 1977 was er ook regelmatig aandacht voor Urk op radio- en televisiezenders. Zo kwam het NOS-radioprogramma Zoeklicht op Nederland deze week live vanuit Urk op Hilversum 2. Verschillende Urkers kwamen vertellen over het rijden en zeilen op Urk, maar ook de problemen in de visserij worden niet vergeten. Muzikale medewerking was van Jetty Hoekstra-Plugge in Giel Post en ze worden daarbij begeleid door Simon Pluister. En dat was weer de oud-dirigent van het Urkermannenkoor, Halleluja.
0: En alsof alle problemen in de visserij nog niet genoeg waren, hadden veel vissers ook te maken met diefstallen. Bijna elke week stingen in het Urkerland wel berichten dat er weer wat was gestolen van een kotter. Deze week was het raak op de UK-234 en UK-54. Terwijl er van een oude Noordzeebotter op de Elligen van Akvoort een anker gestolen worden.
1: En het was verkiezingstijd voor de Tweede Kamer. Verkiezingen in Dormen kwamen de verschillende landelijke politici naar Urk, zoals elke 4 jaar. Nou denk je dan meestal aan mensen van de traditionele partijen, zoals CDA, GPV, RPF en SGP. Maar dit keer kwamen ook mensen naar Urk die niet zoveel stemmen holden. Jan Terlouw van D66... in Koos Rietkerk van de VVD. Terlouw zal het gewoon hebben met burgemeester en wethouders over de problemen in de visserijen en over de mogelijke vestiging van een kerncentrale bij Urk. Koos Rietkerk en Tweede Kamerlid Wijkens uit Den Roospolder, allebei van de VVD, die kwamen op Urk voor een bijeenkomst in de Ark. Maar ja, dan is dezelfde vraag. Zou er nou een bult Urkerstemmers op overkomen wezen? Want wat ik al zei, zoveel kiezers holden de VVD in D66 ook toen niet op Urk. Door een man die in 1977 regelmatig in de top 40 sting. Neil Diamond. Dit was een heel bijzonder nummer, want het klinkt alsof het in de jaren 20 of 30 gemaakt is. Het heet Stargazer. Neil Diamond.

0: Al Stewart, die had een groot succes met zijn album The Year of the Cat. En dit was een nummer van die plaat. Heette On the Border. En daarvoor Neil Diamond met Stargazer.
1: We gaan verder naar het tweede ijsblok. Het was weer Koninginnedag geweest. En dus was het weer tijd voor de lintjes. Er was maar één dit jaar op erk. Klaas Hoekstra wordt benoemd tot de ridder in de orde van Oranje Nassau. Een oorige onderscheiding voor Hoekstra, maar volgens burgemeester Buys was die helemaal terecht. Het wordt u niet altijd in dank afgenomen wat u doet, zei Buys in zijn toespraak. U zit zo'n beetje tussen hamer en aanbeeld van dat, en dat brengt spanningen met zich mee. Hoekstra moest als voorzitter van de Nederlandse Vissersbond in deze moeilijke tijd voor de visserij opkomen. Voor de vissers, maar dat was niet altijd even gemakkelijk.
0: Straks maar over. Of ze direct maar over Koninginnedag op Urk in 1977. Maar eerst nog maar nice. Ik noemde net al de discussie over kernenergie. Door het kabinet was al gezegd dat er maar kerncentrales in Nederland zouden moeten komen. En daarbij worden nadrukkelijk de naam van Urk in het Oostpolder genoemd. Om de burgers te informeren was een aantal informatiebijeenkomsten gepland in het Ielenland, maar uitgerekend niet in de Roospolder in Urk. En allebei de gemeenten die vonden dus ook dat dat heel erg vreemd was en ze trokken aan de bel in Den Haag. Later in 1977 zou moeten blikken of Den Haag daadwerkelijk naar die protesten geluisterd hadden. Ondertussen bleef die kernenergie kwestie maar een beetje in de lucht hangen.
1: Het barretjesprobleem op Urk kwam steeds weer terug in de klommen van het Urkeland. Zo ook deze week, want in de week voor Koninginnedag waren er aan de Nink 4 barretjes op ruim deur politie en gemeente. Dat gebeurde na klachten van de buurt wegens overlast van dronken bezoekers. Die ontruiming van de barretjes ging niet zachtzinnig. De boksen worden openbreken door de verhuurder ervan en alle apparatuur die er in stink worden vernietigd.
0: In de Koninginnedag was er op de avond een auto in het water beland. De 3 inzittenden die wisten zich op tijd te bevrijden uit de auto. En diezelfde middag worden de wagen door bergingsbedrijf Scheffer nog uit het water gehaald. Toevallig zou er op datzelfde moment een demonstratie aan worden van het Urker duikteam De Zeewolf. Dus die duikers die waren er meteen bij om te kijken of er nog andere mensen in de auto zaten. Door alle ophef kon die demonstratie jammer genoeg niet duren. Maar goed, het publiek had wel wat zien wat er normaal gesproken niet zo vaak gebeurt. Tot zover dit overzicht van het Nice straks. Nog veel maar Nice vanzelf vanuit Urk, maar ook van de rest van de wereld. Onder andere over de naaie burgemeester van Amsterdam.
2: Dit is Ommekieken met Johan en Christelle.

0: Thelma Houston, 1977 en Don't Leave Me This Way. En daarvoor een stukje in Franse muziek op nummer 34 in de top 40. Voici les clés van Gérard Lenormand. En Thelma Houston, die sting op nummer 15. En een paar jaar later wordt dit nummer een veel grotere hit. Maar dan voor de Coming Arts in Don't Leave Me This Way in 1986. Toen sting het zelfs op nummer 1. Maar we waren bezig in 1977. En daar bleven we ook in de rest van het uur. Met het internationale NICE. Dus zeg maar het NICE van Beurten Urk. De Ierse marine had 15 Nederlandse visserschepen opgebracht. Omdat ze in de Ierse 50-mijlzone lagen te vissen. Volgens de Nederlanders mogen ze dat gewoon. Ook al had Ierland die zone een paar weken geleden in het leven roepen. Maar volgens de vissers was dat tegen de Europese regels. De Nederlandse regering vond dat ook en was woedend over de actie van de Ieren. Er zaten overigens geen Urkervissers bij, maar vooral visserschepen op plaatsen als Katwijk in Scheveningen.
1: En Wim Polak was de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Dat had het kabinet besloten. Polak was als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. De nieuwe burgemeester zou in zijn ambtsperiode muut krijgen met onder andere krakersrellen aan het einde van de jaren 70 en begin jaren 80. Net als dieptepunt de rellen rond de kroning van Beatrix in 1980.
0: Over Amsterdam spreken. Daar worden voor het lest markten op het beroemde Waterlooplein. De roemruchte markt, die bijna 90 jaar had bestaan, moest wijken voor de nijbouw van het naaie stadhuis. Met de markt ging ook een stuk in Amsterdamse humor verleuren, schreef de Telegraaf. Want waar zou je nou de volgende verkoopstunt nog tegenkomen? Koop hier een vogelkooi en je krijgt er een gratis papegaai bij. Dat vonden de klanten vanzelf een prima deal, totdat ze het addertje onder het gras hoorden. Die papegaai moet je wel zelf ophalen. Uit Suriname.
1: In een jaar voor het WK in Argentinië zat Nederland zonder bondscoach. Jan Zwartkruis had gezegd dat hij de klus niet langer wou doen. Het was nog niet bekend wie hem zou opvolgen, maar op het WK zou het Nederlands elftal een leid worden door de Oostenrijkse coach Ernst Happel. En daarmee bereikte Nederland de finale.
0: Maar dat was in 1978 en daar wisten we in 1977 nog helemaal niks van. Tot zover het huis van Beurtenurk van IMA in 1977. Dit is muziek uit de top 40. Nummer 27 die week sting Mr. Big in Romeo.

0: Ja, dat was normaal met Oerend Hart. Oerend Hart was deurbraak nummer van Normaal. De band uit de Achterhoek kwam binnen op nummer 19 en zou uiteindelijk de nummer 2 positie al.
1: Ja, dat klopt. Dat is gek, want Normaal is heel erg beroemd te worden, maar zijn nooit op nummer 1 stond van de top 40. Maar het was wel een hele beruchte band, want toen dit nummer kwam en ze voor het eerst in top opstingen, toen kwamen er al verhalen in de krant dat ze de hele kliekamer van de top op studio verdedigd hadden en zo. Nou, was helemaal niet waar, maar toch kwamen die verhalen. En nog wel maar van dat soort verhalen. Maar hiermee begonnen, dus met dit nummer, Oerend Hart, 1977. Ja, het was Koningin de Dag West en er was een bomvol programma vuur gesteld aan de arke bevolking, organiseerd door de Oranje Vereniging. De dag begon met een obade op het plein voor de Bettelkerk, gevolgd door een optreden van Valerius op het pleintje voor het voormalige jeugdgebouw. In de Prins Hendrikstraat worden een rommelmarkt aan die heel druk bezocht worden. En sommige verkopers die waren na een uurtje al helemaal door zijn spullen heen. In het Urkeland hadden zien dat een van die verkopers zelfs het kleed waar die spulletjes op lagen nog wist te verkopen. En s'avonds was er een vrijersmarkt op de Hofstee. Tenminste, dat las ik in het Urkeland, maar ik wist eigenlijk niet wat ik me daarbij moest voorstellen. Dus ik had het even opgezocht. En Wikipedia vertelt dat een vrijersmarkt of een meidenmarkt een historische benaming is voor een jaarmarkt of een kermis, die vroeger fungeerde als een ontmoetingsplek voor vrijgezelle jongeren om een partner te vinden. Dus die vrijersmarkt van 30 april 1977 op de Hofstee, ja, misschien heeft die wel verkeringen opgeleverd en misschien ook wel uiteindelijk huwelijken, wie weet. Maar er was ook nog maar nice van de Oranje Vereniging, want ze gingen ook alvast vooruitblikken, hè?
0: Ja, ze blikten alvast vooruit op 1978... Want dan zou het 30-jarig regeringsjubileum van Juliana en Bernard. Bovendien besting Urk dat jaar 1010 jaar. Reden genoeg om maar weer eens een weekje feest te vieren. Al dus de Oranje Vereniging.
1: En daar waren we als Urkers in die tijd wel gek op zo'n feestweek. Op de Westhavenkade opende Albert Post zijn naaie watersportbedrijf nadat hij daarvoor al op een boot zijn spullen had verkocht. De winkel is 2 keer zo groot als die boot, compleet met werkplaatsen in een testbak voor motoren. Liefhebbers van watersport konden er terecht voor van alles, tot aan complete speed in zeilboten aan toe. Het enige dat Albert nog graag zou willen was een benzinepomp voor zijn zaak. Die is er nooit gekomen. Maar Postwatersport bestond nog 49 jaar nog steeds. Dus volgend jaar dan is het een 50-jarig bestaan.
0: En een opvallend bericht uit de gemeenteraad. SGP vond dat het verslag van raadsvergaderingen in het Urkeland vaak wat gekleurd was. En daar waren ze niet blij mee. Hij waarschuwde dat als dat zo duur zou gaan, er misschien wel een andere krant op Urk zou komen die wat maar SGP-vriendelijk zou wezen. Die waarschuwing kwam uiteindelijk uit, want in 1980 verscheen Stuurboord voor het eerst.
1: Dat konden we toen zelf nog niet weten. Muziek in 1977. Dit is de top 40 van die week, van IMA in 1977. Op nummer 7 sting een Engelse groep die in Nederland succesvoller was dan in Engeland zelf. The Guys and Dolls, dit is You're My World.

0: Guys and Dolls en You're My World in 1977 zou later nog op nummer 1 komen. En daarvoor, ja, ze gingen even voor de luizenbeurt. Maar dat mag als je Fleetwood Mac binnen en Go Your Own Way. Want dat was ook een van de grootste hits van dat jaar. Ze stingen op nummer 9 in de top 40 van die week van EMI 1977. Het is tijd om weer te gaan kijken naar de sport van die week. Rachelle, wat hij vonden in de sportgeschiedenis van 1977?
1: Er moest een beslissingswedstrijd aan de pas komen bij de basketbalsters van de Orca's. Ze waren gelijk in punten eindigd met Celeritas uit Groningen. En dus zei de basketbalbond dat er een onderling duel gespeeld moest worden voor het kampioenschap. Dat werd dus gedaan op neutraal terrein in Hogeveen. Het werd uiteindelijk 45-41 en werden de Orca's toch nog kampioen.
0: You boy nice.
1: Een innezonden brief voor de oude luien van de jeugd van SVU. Daarin sting een oproep om de contributie van de jongens te betalen. Als dat niet zou gebeuren, had Urk namelijk geen geld maar om naar bijvoorbeeld toernooien af te reizen. Ook zou SVU dan jongens naar Eus moeten sturen omdat de oude luien niks hadden betaald. En dat zou heel jammer wezen.
0: Ja.
1: Met Koninginnedag worden er traditiegetrouw een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen Urk 1 en een selectie hobbyvoetballers. De mensen die naar het Prinses Wilhelmina Sportpark kwamen, wat nou vanzelf het Wilhelmina Park is, kregen een leuke wedstrijd te zien. Na een paar minuten sting het namelijk al 3-1 voor de spelers van Urk 1. Daar bleef het overigens niet bij. Uiteindelijk wordt het 4-4. Een leuke wedstrijd dus. Ja, we gaan duur naar een plaat waar ik zelf eerlijk gezegd van denk van hoe binnen ze niet op ene komen in de top 40. Ze stingen op 21 en waren maar tot de nummer 7 gekomen. Deze plaat had uiteindelijk 2 keer de nummer 1 positie gehaald in de top 2000, namelijk in 2010 en 2014. Daarnaast stonden ze eigenlijk elk jaar wel in de top 3 van de top 2000. Hier is Eagles met Hotel California.

Gibson Brothers was inderdaad een non-stop dance op nummer 5 in de top 40. Stingen ze die week. Het was ook een ex-nummer 1 hit in de top 40. Maar ja, wat was dan de nummer 1 van IMA in 1977? Het was een Nederlandse groep die al een grote hit had hadden met Mississippi. In 1977 was het de hit voor de luizen tweede in ook beste nummer 1 hit. Ik heb het over Pussycat en My Broken Souvenirs. Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: Ruuk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat engers aan de jari.
3: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Loof

0: Een hele goede avond allemaal.
1: En welkom bij een nieuwe verse uitzending
0: van Lovem.
2: Nog een weekje vakantie.
0: Nou, we binnen er eindelijk weer, ja. En hebben we er een beetje zin aan?
1: Nou, ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: En
0: ik kwam er ook heel erg enthousiast uit.
1: Precies. En dat je dan?
0: Ja, ik heb er hartstikke veel zin aan.
1: Dat is wel belangrijk, hè?
0: Ja, nou ja, kijk, ik was er zelf even op vakantie, even een weekje weg. En dan zit je op maandagavond. Ik had hem wel even aanstaan in de auto. Even die non-stop muziek, want die had ik er wel even in zet mezelf. Maar dacht ik van, ja, toch wat jammer dat ik er niet zit.
1: Want jij dan wel de non-stop playlist aan?
0: Ja,
1: maar dat is eigenlijk niet. Het is niet te vergelijken met een normale.
0: Het is niet te vergelijken met een normale uitzending, maar, nee. Maar ik ben al lang opleden dat het vier uurtjes christelijke muziek draait, hoor.
2: Goede vervanging.
0: Ja, precies. Ja. En dan hebben we ik heb zo'n speciaal afwezig jingle. Hè. Dat moest Gareth, die heeft dat mooi in de spreuken voor ons.
2: Wij zijn er even niet.
0: We zijn er even niet.
1: Klinkt een beetje wat je ook bij de IKEA horen als hij bijna dicht gaat.
0: Ja.
2: Ding.
0: Het is wel een beetje zo'n robotachtig dingetje. Ja. Maar gelukkig ben je al langer de jingles die in de spreuken. Hè. Die ben prachtig. Die ben nu mooi geworden.
1: Ja, dat, dus, dat was ook wel een leuke middag.
0: Het was een leuk middagje, hè, om dat zo te regelen.
1: Toen gingen we zo met z'n viertje zaten we toe.
0: Ja, ja. En ik hoop ook, als er een tweede seizoen komt van Lovem, wat ik wel verwacht, dan hoop ik ook wel weer even een panaaien op te nemen. Gewoon elk seizoen.
2: Als je hem even lief aankijken, dan wil je vast wel hebben.
0: Dan brengen we hem even een bonnetje langer van kwartier en dan komt het ook wel goed.
1: En jullie nog een leuk weekend had?
0: Ja, ik sta er nog een hele leuke week had.
1: Ja, je bent op vakantie best,
0: ja,
1: hè?
0: Ik ben lekker naar Spanje geweest, lekker naar Alicante.
1: Ja.
0: Ja, ja, en is wel een beetje een party eiland. Dus heel veel mensen die kieken mij ook aan als ik het vertelde van...
1: Ze hadden allemaal
0: plan.
1: Ja. Ze hadden allemaal loven, meestal zeker.
0: Ja. Ja, maar dan net een iets engere versie. Die jullie loofden de Bart. Dat we zo zeggen. Nee, het viel me eigenlijk nog best wel mee. Want ik heb in die stad al rond te lopen. En wij kwamen ook niet echt in dat gebied of zo. Maar het was gewoon een normale stad.
1: Het was wel een mooie stad.
0: Een aardig mooie stad, ja. Ja. Ja. Mooi, zo terug in een bar gaan aan de kust. We hadden een mooie villa, hadden we huurd. Ja, ja. Met een eigen zwembad en in een beurt een douche.
1: Ja.
2: Die is zich overmaakt door in de zwembad.
0: Ik heb elke ochtend als ik wakker werd rond een uur of acht, het eerste wat ik denk was lekker onder dat beurt een douche. Dat was heerlijk. Ja, het was gewoon verwarmd, hè. Dat dan wel.
2: Ja, met die, ja, overdag leek me dat niks.
0: Nee, dan is het een beetje te warm. Maar 's ochtends om 8 uur dan was het nog erg cool. Dan was het 10 graden. En dan lekker onder zo'n warm douche in beurt. Heerlijk, man.
1: Oh, dat is wel lekker, man.
0: Ja, in de lucht was al gewoon blauw. De zonnetjes kieën al. Dus ja, dat is fantastisch.
1: En wat vond je nou echt het leukste van de vakantie?
0: Dat is lastig zeggen. Nou, op een gegeven moment, een van de laatste dagen, toen hebben wij een jacht overhuurd. Hadden we voor 2 uurtjes. Eigenlijk was dat bedrijf dicht. Maar dat waren dus mensen uit Engeland. En die belden wij even persoonlijk op. En wij in een nieuw verhaal lopen. Van, nou, wij willen er zo graag op. En even voor 2 uurtjes missen. En alles. Nou, jullie een pressie berekenen. Nou, konden wij er nog voor 2 uurtjes even op. Hadden we een privékaptein in een privéjacht. Maar gewoon echt een jacht, hè. Gewoon echt groot.
2: Die gast had een smieten met geld. Niet normaal.
0: Viel op zich gewoon meer. Maar dat was gaaf, hoor. Maar
1: wij hadden even een mannetje.
0: Ja. Maar die gast is ook hartstikke gezellig. En dan hebben we lekker een kruisje met jou. Nou, ja. Op een gegeven moment dan gooit hij het anker uit. Binnen we lekker gewoon zwemmen daar. Het is er ook gewoon lekker zwemmen. En die zie je. Het is gewoon lekker fris. Niet koud of zo, maar gewoon lekker.
1: Helder zie ik.
0: Helder water, heel erg, ja. Ja. Maar ja, als je niet oppast en je zit te lang in water, dan zit er 10 vissen net je tieten zukken. Dus dan moet je ook niet oppassen. Ja, dat gebeurt er echt. Ja. Maar verder was het een lekker weekje. Maar ik moet zeggen, je bent een opleider als je weer terug op bent.
1: Ja.
0: Je moet lekker jouw de vertrouwde dingetje naar jou.
2: Ja, wij zijn ook opleider dat je er weer bent. Want anders hadden we vanavond niet kunnen zitten. Ja. Hadden we weer een week moeten
0: missen. Ja, maar dan moet je zelf laren, Albert. Ja. De techniek.
2: Je weet er mij. Dat vergeet ik.
0: Ja, dan moet er eerst een handleiding komen.
2: Ja.
0: Ja.
1: We begonnen tussen deze uitzending gewoon met heel en over gehaast.
0: Ja.
1: En ik heb vanmiddag nog een leuk gesprekje met een random stranger in het winkelcentrum. Ik zeg tegen hem, we hadden het even over de zelfscankassen bij de Albert Heijn.
0: Mm-hmm.
1: En vroeger had je nog normale kassen. En toen zei ik tegen hem op een gegeven moment, het ging een beetje over dat haastige leven. En ik zeg, je moet in dat boek lezen van de radicale uitbanning van haast. Dat is zo'n mooi boek. En die zegt, zie ik er gehoorst uit dan? Maar ik zeg, nee, dat komt omdat we net even zo'n beetje over hadden. En dan gaan we vanavond ook over en over het boek. Ja, niet over het boek, maar we gaan het hebben over het thema haast. En ja, we zullen volgende probleempje zullen we er verder op in.
0: Ja, zeker. En dan gaan we nou maar het eerste nummer draaien, denk ik, hè? En het is het nummer die je en wel een keer draait, maar het is gewoon een mooi nummer. Het is het nummer I Still Need Jesus van After Grace. En dit nummer gaat over het feit, als je op een hoogtepunt in je leven zit, of juist hem in een dieptepunt, in welke omstandigheid dan ook, je eeuwen altijd Jezus nodig in je leven. Maakt niet uit maar naar, je hebt hem altijd nodig. En daar zingt deze zanger over in een prachtig nummer. Dus luister lekker mee, want vanavond binnen buiten zoals we net zeiden. En lekker tot 10 uur vanavond, dus zet je radio op standje 100 en luister lekker mee met Love Him.

0: Love's Got Away van Andrew Rip. Ja, dat vind ik ook altijd wel een mooi nummer, hè, Albert. Die hebben we toen een keer gedraaid met de uitzending over liefde. Weet je nog?
1: Love's Got Away.
0: Ja, en toen ik hem ontdekte, hij kwam de duo, want die had je toen aan het droegen. Oh. Dat vond ik wel een mooi nummer. Als je het ook zo'n mooi nummer vond, dan kun je het nog even een appje sturen, hè. 0527-688-910.
1: Ja, perfect. Lekker bezig.
0: Ja, toch? En Joas, je hebt niets moois voorbereid.
2: Ja, niet zo snel, hoor.
0: Wat dan?
2: We moeten het nu nou rustig aan.
0: Oh ja.
2: Maar we gewoon heel onverraasd.
1: Moeten we ook rustig praten?
2: Nee, maar waarom gewoon wij het nou heel onverraasd? En, want, punt 1, nog heb ik helemaal geen tijd voor, Johannes.
0: Ja. Dat zit er vaak in bij jongens, hè?
2: Ja. En ook even een puntje voor onze luisteraars. Maken die eigenlijk wel tijd voor ons? Om naar onze zending te luisteren?
0: Nee. Diegene die het nou niet horen.
1: Dat was dus altijd niet wat meer zin.
2: Ja. Nee, maar ik heb dit ongeveer bekozen. Want ik had, toen ik nog Skarel laat, toen zei mijn Skarel, die zegt van, ja, dit is echt een mooi boek. Moet je in de, ik dacht van, ja, ik kan ook kopen. En toen kocht ik dat boek bij de Boekendal. En ik vond het een erg confronterend boek. Dat heet De Radicale Uitbanning van Haast. En een moeilijk titel. Maar het was toch wel echt een gaaf boek om te lezen. En ook heel confronterend. En ik wil even praten over haast. En ja, waarom haast nou eigenlijk bij ons in ons leven zoveel impact heeft. Want ja, je biedt hem wel dat elke woordje geen tijd. Dat zeggen we zo op elke spietje wel. En dat valt ook wel erg in de smaak.
1: Ja, en, maar nou, ik geen tijd voor.
2: Nee.
1: Herkenbaar.
0: Ja, zeg zo, ja.
2: En toen, op een gegeven moment, dan heb je ook nog die andere dingen van, wat ook een erg bekend woordje in zijn huidekens is, effen.
0: Ja. Effen dit.
2: Kun je effen voor mij?
0: Ja.
2: Of, man, dat kan wel effen.
0: Ja.
2: Of voor doe, ik kun even nog die playlist erin skitten, Johan, dat weet je wel.
0: Ja, ja.
2: Of misschien nog wel belangrijk, eerst even een bekkie.
0: Dat had je net nog, hè?
2: Wat?
0: Dat je komt er uren in, je zegt gewoon, hey Johan, dus kun je nog even dat hangen achtergroep muziekje doen voor het eerste droombeek. Kun je nog even dit?
2: En op een gegeven moment toen misschien wel de allerbelangrijkste is wel, even wat hangen staan die jaren.
0: Ja,
2: dat
0: ja,
2: is groot.
0: Zeker, zeker.
2: Maar en jullie dat ook een beetje dat je het aardiger naar dat woordje effen van in zijn hurkens, weet je wel?
0: Ja, ik aardiger me er op zich niet aan, maar het heeft wel altijd iets te maken met nou nog even gang tussendoor, zeg maar.
2: Ja.
1: Haast. Ja. Snel, snel, snel.
2: Van moment naar moment, zeg maar.
0: Ja. Dat komt heel vaak omdat de urken mentaliteit aardig ingesteld is op echt van de leste momentjes. En dan wordt het heel erg vaak nog even gang.
2: Ja. En vind je het een goede mentaliteit?
0: Ja, je moet er niet om kunnen gaan. Kijk, als je er gek van wordt, dan moet je het niet doen mezelf.
2: Ja, en er is ook een uitspraak en dat gaat als volgt. Waarin dat zegt van, God skipt de tijd, de mens haast. En in dat boek wat ik gelezen heb, dus dat is eigenlijk, dat gaat over een overgestreste predikant die het eigenlijk heel voelde. Die had zoveel doen. Die moest van die dienst naar die dienst. En op een gegeven moment werd helemaal krankenoerig, zeg maar. En die cover van dat boek, dat gaat als volgt. We hebben allemaal ons eigen verhaal. We proberen staande te blijven in de tijdperk van smartphones. Non-stop lawaai en een jachtig leven. Go, go, go. Wie ben ik aan het worden? Dat was de vraag die John Mark Comer bezighield. Als hij naar zichzelf keek, zag hij een man die succesvol was. Maar zich ongelukkig voelde. Gestrest, gejaagd, afgestompt. Tot een mentor hem confronteerde met deze woorden. Ban meedogenloos de haast uit je leven. Haast is de grote vijand van het geestelijk leven. Dat is de achterkant van de boeken. Ja, op zich gewoon gaaf koffer. Maar herkennen jullie jezelf een beetje door in die beschrijving? Dat je denkt van ja.
0: Nou ja, ik hou er zelf wel eigenlijk van om een beetje een gehaast te wezen. Ik vind het lekker een druk te wezen. En de rood gehaast staan voor mij ook een beetje bij.
2: Ja, dus ja, je zit ook in de horeca vanzelf.
0: Ja, ja dus
2: dat,
0: alles
2: is, dat is helemaal.
0: Ja, in de crypto hield de mentaliteit er ook echt in. Het is ook op rustige momenten, dan ben je alsnog stond je aan. Op de manier van dat het druk is, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja,
3: Ja, ik zie wel een verschil dat erin zit. Ik bedoel, je kunt ook gewoon drok wezen. Zonder echt gehorst wezen, denk ik.
2: Ja, we moeten eigenlijk wel goed het onderscheid maken. Van, wat is nou echt horst? Wat?
3: Ik bedoel, een bult te doen betekent niet dat je drok bent in je hoofd.
2: Je drok wezen. Dan zien we bijvoorbeeld, ja, we gaan het in de tweede praatblokje gaan over de Jezus zelf. Maar dan zien we ook dat Jezus het heel druk had. Met mezen genezen en demonen uitdrijven. En, maar hij ging er wel op een andere manier mee om. Dan soms wij in onze cultuur doen, zeg maar. En daar gaan we dus even wat dieper op induiken. Maar ik hoop dat we hier al een beetje een introotje van hadden.
0: Ja, en daar past het volgende nummer ook heel goed bij, Joas.
2: Ja, dat is dus een nummer van Martijn Bewalde. En het heet Sneller en Sneller. Ja. En dat gaat eigenlijk een beetje over een hamster die zo op een... Zo op zo'n radwiel draait, zeg maar. En zichzelf niet meer onder controle heeft.
0: Ja, ja. En daardoor raak je heel erg makkelijk jezelf kwijt. Hè? En dan verlies je eigenlijk meer het ogen wat nou het belangrijkste is.
2: Ja.
0: Ja. Nou, laten we er lekker naar gewoon luisteren. En we gaan er in het video gewoon wat erover verder. Zometeen komt het nice. En uiteraard de meditatie die verzorgd wordt. Tot 10 uur binnen we er nog vanavond. Dus luister nog lekker mee naar Lovem.

0: Who We Are van Apollo LTD. Ja, die draaien we night, hè. Want die hebben we... Nog niet de harder eruit.
1: Ja, ik hier vond een toch zingen.
0: Ja, ja, ik vond het wel een mooi nummer. Dat is, ja, hij vertelt, ja, dit is wie wij zijn, christenen.
1: Mooi tekst.
0: Ja, mooi tekst om te horen. En Domi, binnen wij aankomen bij het nice. Binnen reformatorische kerken is er op dit moment veel discussie over een nieuwe versie van de Bijbel. De Statenvertaling 2027. Deze vertaling is gebaseerd op de oude Statenvertaling uit 1637, die al eeuwenlang wordt gebruikt in veel orthodoxe protestantse kerken. Het doel van het nieuwe project is om de tekst begrijpelijker te maken, vooral voor jongeren, zonder de inhoud te veranderen. De taal van de oorspronkelijke Statenvertaling is voor veel mensen lastig geworden. Woorden en zinnen zijn verouderd, waardoor het lezen en begrijpen meer moeite kost. Met de Statenvertaling 2027 willen vertalers moeilijke woorden aanpassen en zinnen iets duidelijker formuleren. Volgens betrokken organisaties blijft de betekenis hetzelfde, maar wordt de tekst toegankelijker. Toch is er veel kritiek. Sommige gelovigen vinden dat je niet aan de tekst van de Statenvertaling moet komen. Zij zien deze vertaling als zeer betrouwbaar en vrezen dat veranderingen, hoe klein ook, afbreuk doen aan de boodschap van de Bijbel. Voor hen gaat het niet alleen om taal, maar ook om vertrouwen en traditie. De discussie liep onlangs hoog op toen G. Baines, een predikant binnen de gereformeerde gemeente, het project tijdens een preek omschreef als het werk van de duivel. Die uitspraak zorgde voor veel reacties, zowel binnen als buiten de kerk. Voorstanders van de nieuwe vertaling vinden de woorden overdreven en onnodig scherp. Tegenstanders herkennen juist de zorg dat er iets belangrijks verloren kan gaan. Hoe de toekomst van de Statenvertaling 2027 eruit ziet, is nog niet helemaal duidelijk. Het project is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren verder worden uitgewerkt. Waarschijnlijk zal de nieuwe versie naast de oude blijven bestaan. Dat betekent dat kerken en gelovigen zelf kunnen kiezen welke vertaling zij gebruiken. Voor jongeren ligt hier een belangrijke vraag. Wil je een Bijbel die makkelijker te begrijpen is? Of hecht je meer waarde aan de oorspronkelijke taal? De komende jaren zal blijken welke plaats de Statenvertaling 2027 krijgt binnen de kerken. Ja, nou is het wel een leuk dingetje. Want mijn vader, die het hem ook binnen kreeg. Die is meegekomen met het Reformatorisch Dagblad. En daar zat dus een boekje bij van het Lucas Evangelie die al vertaald is. En ik ben er ook zo even erin nog een blader. En ik moet je eigenlijk zeggen... Het is gewoon precies de Statenvertaling. Het enige wat er verangerd is, is dat gij misschien nou verangerd is met u.
1: Oh.
0: En in de stad misschien in plekken van hij zeide, hij zei.
2: U is heden geboren de zaal.
0: Ja.
2: In plaats van gij.
0: Ja, maar dat binnen serieus de enigste verangeringen. Maar iedereen kent de herziene Statenvertaling. Die is dusdanig aanpast dat het echt... Nou, de hedendaagse tijd te schrijven is. Nou, dan kwam ik een tekst sturen in Lucas waar een gesproken werd over penningen. Dat is dus een munteenheid in de tijd van Israël. In de herziene Statenvertaling wordt dat vertaald met een engere munteenheid. Tenminste wordt het engers formuleerd. Maar daar stond nog steeds penningen. En ja. Zo stonden nog vele maalwoorden die gewoon binnen bleven staan. Waarvan ik denk van die had je echt moeten verangeren. Maar goed.
2: Ja, maar dan kreeg je eigenlijk weer nog een ASV of zo.
0: Ja, maar. Weet je, ze binnen sowieso wel te laat. Want nou, ik bedoel...
1: Ja, of wat?
0: Ze hadden niet veel harder mee moeten beginnen. Want dit is een besluit van de GBS. Dat is de gereformeerde Bijbelstichting op mijn hoofd.
1: Valt de Statenvertaling 2027 dat project eronder?
0: Die valt
1: onder het nou, projecten namelijk.
0: Ja, klopt. Maar ik heb het over die van de GBS. Die is... Die hebben dat vurig al besluit om dat te gewoon verangeren, zeg maar. Mm-hmm. En toen zijn iedereen al van... Nou, hier ben je dus gewoon lekker...

0: 10 jaar te lopen. Mee. Want de HSV die is al die is sinds 2010 al uit. En die wordt dan alle karren in de lease.
1: Ja. Wat is... Je kreeg op een gegeven moment die uitspraak van geen beest. Dan zegt hij, dit is het werk van de duivel.
0: Ja.
1: Waar vinden jullie toch aan?
0: Ja, ik vind het eigenlijk vind ik het een heel aardige, extreem scharpe uitspraak.
1: Oh.
0: Wat vind je ervan dan? Vind je hem wel kloppen?
1: Nou ja, ik vind het een beetje te snel over één kamer skeuren, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, ik ook. Maar het is sowieso, ik bedoel, de vertolters van deze naaie vertoling, die binnen juist heel erg bezig om de boodschap, binnen de oude boodschap van de Statenvertaling erin te proberen te houden. Terwijl de HSV daar echt aan de keuzes in gemaakt heeft. Die heeft soms echt besloten maakt met sommige teksten om door een andere uitleg bij te geven. En ook een andere richting op te sturen met hoe ze vertolt.
2: Dat is bij heel weinig. Als je bijvoorbeeld de MBV pakken, die gaat nog een stap verder.
0: Ja.
2: Dat is een beetje een verschil in vertolingen die je pakken. Je hebt een concordant vertolen, dat is zo letterlijk mogelijk. En daar vallen bijvoorbeeld SV en de HSV, jongen.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: En de MBV die valt er dan weer net tussenin, die is wat vrijer.
0: Ja, precies. Nou ja, ik vond het wel even ook wel weer leuk nieuws om te delen. Want ja, waarschijnlijk volgend jaar of over 2 jaar dan komt er een nieuwe vertoling uit. Maar of het nog heel veel zin heeft, dat is dus nog maar even de vraag.
2: Ik hoop wel dat het jongeren beïnvloedt op een lezen.
0: Dat is sowieso. En wij gewoon hem sowieso even proberen te lezen weer zelf. Gewoon even vergelijkingen maken op Loven.
2: Uiteraard.
0: Dat is wel even leuk om te doen. En wat we nou gaan doen is lekker duur naar een volgende nummer. En dat is het nummer Daylight van David Kushner. En het is eigenlijk een heel erg down nummer, om het zo maar even te zeggen. De zanger die beseft zijn eigen zonde in zijn schuld. En dat maakt de versie ook een schuldbelijdenis. En tegelijkertijd is het ook een smeekbede bij God om de zanger genadig te wezen voor de zonden die hij gedaan heeft.
1: Ja.
0: Dus laat ook dat ons gebed wezen.
1: Het nummer vaak denken aan de Romeinen 7.
0: Ja, laten we er lekker van genieten.

0: kleine dingen van de Lize. Dus, ja, ik vind het ook wel een mooi nummer, hè?
1: Ja, ik ook al aan het roeren.
0: Ja, ja. Nee, maar af en toe dan moet je een nummer even voor de tweede keer horen. Om dan even dan, de tekst een beetje in een snapje in pas. Dus daarom draaien we ook sommige nummers wel dus even voor een tweede keer. En soms voor een zesde keer, omdat het gewoon een mooi nummer is.
1: Ja, mensen kunnen hem nog vaker luisteren als ze even de Spotify Lize beluisteren.
0: Ja, zeker.
2: Dus, ook voor de 12e keer in Gobi Trust. Of ja. In ieder geval de uitzending.
0: Ja, maar die is eigenlijk een uitzending. Maar dat is gewoon dat nummer, dat is de bedoeling. Dat als je dat nummer hoort, dat je gewoon denkt van, hey, loof hem.
1: Ja.
0: En nou ja, wij zijn toegekomen aan de meditatie.
1: Volgende week is het Koningsdag. En daarom wil ik even met jullie kijken naar een gedeelte uit de Bijbel die spreekt over de overheid. En dat is 1 Petrus 2, vers 13 tot en met 17. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Petrus roept de christelijke gemeenten in dit gedeelte op om gehoorzaam te zijn aan degenen die over je gesteld zijn. Petrus spreekt over gehoorzaam zijn aan de verschillende personen die het land besturen. Tegenwoordig zouden we zeggen de koning, regering, de burgemeesters en de wethouders. Maar Petrus gaat verder. Hij zegt dat ook de mensen die door de overheid zijn aangesteld om de orde te handhaven, bijvoorbeeld de politie. Degenen die goed doen, moeten worden beloond, zo vervolgt Petrus. De apostel geeft ook aan waarom we naar deze overheid moeten luisteren. Het godvruchtige leven van de gelovigen zal elke valse beschuldiging die tegen hen wordt ingebracht tot zwijgen brengen. We moeten de overheid gehoorzamen, als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt, als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. De christenen zijn dus vrij, maar deze vrijheid is geen smoesje om te zondigen. Gelovigen doen alles voor de Heere, ook het gehoorzamen van de overheid. De apostel Paulus zegt ook dat we de overheid moeten gehoorzamen en noemt haar zelfs de dienares van God. Ze is een dienares die de slechte mensen straft en het goede beloont. We moeten de regering op alle gebieden gehoorzamen. Belasting betalen, regels en wetten gehoorzamen, respect tonen enzovoort. Als we dat niet doen, dan tonen we uiteindelijk geen respect voor God, omdat Hij degene is die deze regering boven ons heeft geplaatst. Toen Petrus en Paulus deze opdrachten doorgaven, stonden ze onder het gezag van Rome in de tijd van Nero. Dit was misschien wel de meest boosaardige van alle Romeinse keizers. Hij deed vreselijke dingen bij de mensen en doodde christenen op de meest afschrikwekkende manieren. En toch erkenden de twee apostelen het gezag van de regering over hen. Hoe zouden wij dat dan niet doen? Maar moeten we de overheid dan altijd gehoorzamen? Ook als ze tegen de geboden van God ingaat? Kan er ooit een moment zijn waarop we ongehoorzaam aan de wet mogen of moeten zijn? Het antwoord vinden we in Handelingen 5, vers 27 tot 29. Daar lezen we: en toen zij, dat ben Johannes en Petrus, hen er gebracht hadden, leidden zij hem voor de raad. En de hoogpriester vroegen: hebben wij u niet de strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens, dat is Jezus, over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. We kunnen hier duidelijk zien dat we verplicht zijn de wetten van de overheid te gehoorzamen, zolang deze niet in strijd zijn met de wetten van God. Zodra de wetten van ons land in strijd zijn met Gods woord, dan horen we ongehoorzaam te zijn aan de wetten van het land en gehoorzaam te zijn aan Gods wet. Maar zelfs in dat geval moeten we het gezag van de overheid over ons aanvaarden. Petrus eindigt het gedeelte met een samenvattende oproep. houdt iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vreest God en eer de koning. Het slot van de tekst uit 1 Petrus laat zien dat we alle mensen in ere moeten houden. Ze verdienen dezelfde eer en hetzelfde respect als de koning. De gelovigen moeten elkaar lief hebben als leden van hetzelfde gezin. En let vooral op de bewoording in de laatste zin. Vrees God en eer de koning. Dat plaatst God boven de koning. De koning moet je net als alle andere mensen respecteren, maar alleen God mag vereerd worden. Vereert jij die God al? Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ken je zijn liefde nog niet? Buig je dan vanavond nog voor hem neer. Hij luistert en hij roept je. Ken je hem wel? Zing het dan mee met het volgende lied. Ik ben van een ander koninkrijk. Een koninkrijk dat vol is van licht.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 2 uur lang christelijke muziek. Dit is LoFam.
3: Maybe midnight or midday. Never early.

0: Wij zitten in het tweede uur van Loven. En we willen flink wat nummers draaien.
1: Ja. Succes met de aflezing, Johannes.
0: Nou, inderdaad, ja. Dan beginnen we met het nummer van net. The Master's Call van Marty Robbins. Die hebben we nog even gaan bij je gehoord.
2: Zo mooi nummer.
0: Ja, die vind je mooi, hè? Die wou je er even bij, hè? Ah, we hebben,
2: dat is gewoon het evangelie.
0: Ja. Ja, we hadden nog even wat te eten over. Dus die hebben we nog even bij gezet. Daarvoor draaiden we Jesus Is Why van Hannah Kerr. Daarvoor Call Your Name van Dan Bremnes. En daarvoor Help Is On The Way van Toby Mac. Die is hier flink mee gezongen in de studio.
1: Ja, daar hebben we van genoeg.
0: Ja. In het nummer nou, de meditatie was Van Een Ander Koninkrijk van Christian Verwoerd. En ja, dan hebben we nog een ongebarp op te maken, hè?
2: Ja, we gaan over naar praatblokje 2. Want we hadden het over haast. En ja, we hebben kort even praat over dat haast ook wel een stoorzender is in het geestelijk leven. Ik bedoel, in het geestelijk leven. Liefde is geen woord.
0: Nee.
2: Maar ja, wat is nou echt een grote gevoel aan haast? Als je het zo bekijkt, ja, dan denk ik toch wel dat haast wel echt een, ja, hoe zeg je dat, een killer is voor die stille tijd. En echt een killer. Want allereerst, ja, waarom stille tijd? Waarom is stille tijd eigenlijk belangrijk? Nou, stille tijd, dat bevordert eigenlijk je relatie met God. Als je een relatie met iemand hebt, dan spendeer je tijd met elkaar. En door hoe meer tijd je met elkaar spenderen, hoe die relatie ook groeit, zeg maar. Als je tijd aan elkaar geeft. En zo is dat ook met de relatie met God. En dat lezen we ook in de Bijbel. Als we meteen 6:6 erbij pakken, dan staat er: maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgene is. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het in u in het openbaar vergelden. Ja, als je te veel oost hebt, dan skiteert om te bidden er vaak wel al te vaak wel bij in. Misschien kunnen jullie, kun je als luisteraar kun je erin herkennen. Je denken misschien van, ja, je komt net van je bed en je moet er nog je plekje in bol smeren. En je moet je vliegen weer naar school toe. Dus je denkt van, nou, ik ben wel even als mijn tanden poetsen of als ik fiets. Want ik heb nog geen tijd voor.
0: Als er bollen gegeten wordt, hè. Dat
2: kan ook nog met je plekje in bol aan je mond. En of je denkt, nou, ik ben nou zo loven en ik heb zo ontrokken, daar gaat dat bid en dan komt wel even mijn ochtend of een andere keer. En jullie dat ook een beetje? Herkennen jullie dat? Dat je bidden soms je stille tijd erbij inschiet?
0: Ja, heel erg. Dat, het in dan inderdaad echt, wat je nou net zegt, dat komt echt gewoon door een stukje haast. Maar 's ochtends moet je er gelegen af, want je wil zo lang mogelijk op je nest blijven liggen.
2: Ja.
0: En dan gooi je precies rekenen hoeveel tijd je nodig hebt om je klaar te maken, om je bol op te eten. Maar dan reken je door dat bidden niet bij.
2: Ja, of een stukje dagboek in lezen.
0: Ja. Ja.
1: Dat hoor ik vaker. Dat bidden, dat zit bij mij wel prima. Maar die echt die stille tijd zelf om bijvoorbeeld de Bijbel te lezen of dagboek in erbij pakken. Dat schiet er bij mij vaak bij in.
2: Ja.
1: Als je roos bent.
2: Ja, dus, soms is het ook echt heel lastig vanzelf. En ja. En ook voor de luisteraar, het is ook goed om, ja, 's ochtends en 's avonds een moment van afzondering te hebben. Waarderen, zeg maar. Corrie ten Boom die zegt dat ook: gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond. En ja, als dat niet lukt, dan denk ik ook eigenlijk niet dat je het echt serieus meent. Want ja, ik las vanochtend ook nog een uitspraak, daar ging zo, of nee, ik las het niet vanochtend, maar van vandaag. Van geen tijd is geen prioriteit. En dat het ook wel weer een beetje zijn dingetje.
0: Ja.
2: Als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we ook dat hij een bult teert nam voor afzondering. En daar ben ook een beeld, vuurbeeld erbij. Ik zal er een paar nemen. In Matthäus 14:23 naar Stotter. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Ze ging naar de berg en ging op zijn eentje bidden. Marcus 1:35. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En bad daar. Meer op een plek van afzondering.
0: Ja.
2: Of dan net die, het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Lucas 6:12. En dan hebben we ook nog Marcus 6:31-32. Hij zei tegen hen, hij zei tegen de discipelen: komt u zelf naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen. En zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Dat ging dus over de discipelen. En zij vertrokken in een skip naar een eenzame plaats, alleen. Dus om een stukje rust weer te pakken. Waar kunnen wij je van leren, van die teksten?
0: Nou, dat je de stilte op moet zoeken en de eenzaamheid.
2: Ja.
0: En dat bedoelt ook God altijd met die binnenkamer, hè, waar je bij naar binnen moet. Dat is niet, zeg maar, in ik heb me wel eens in een preek laten vertellen dat die binnenkamer, dat was in Hebreeuws, was dat echt meestal een soort van kelder, een soort van afsluitende ruimte waar meestal ook het eten steen.
2: Ja.
0: En dat was een stille ruimte. En dat werd in de tip van de Bijbel de binnenkamer genoemd. En ja. Daarom staat er in de Bijbel, ga uw binnenkamer in. Maar wij mogen dat tegenwoordig wel vertalen naar een eigen stille plekken. Waar vaak je slaapkamer is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is zo'n plekje.
2: Ja.
0: Ben je alleen, is het vaak stille, s'nachts. Dus ik denk dat dat heel goed is om door de stilte op te zoeken.
2: Ja, ik denk het ook. Want inderdaad, wat je zin in over die binnenkamer. Dat was in de Hebreeuwse zusjes waren heel klein vroeger. In de tijd van Jezus. En toen hadden ze maar één plekje. En dat was een klein keldertje of zo. En dat was heel donker. Maar dan kon je wel de deur dicht achter je doen. En dat was gewoon echt een stille plek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: En dat bedoelt Jezus dan ook.
0: Ja, en wat je dan erg mooi door kunnen doen. Dat is waar het volgende nummer ook over zingt. Dat is het nummer Gratitude. En deze keer wordt hij niet gezongen door Brandon Lake. Maar wordt hij gezongen door... Ja, jou was je in hem opgegeven. Zeg je even die naam. Want
1: hij geeft de geluk al op.
2: Ik zal het even proberen hoor. Genevieve Linkowski.
0: Ja. Nee, ik denk,
2: dat is een Rus, denk ik.
1: Genevieve Linkowski.
0: Ja, nou ja, iedere aparte naam. Als de luisteraar hem wil weten, dan kan hij even een appje sturen. En dan zullen we hem naar hem toe sturen. Maar als je het van hoe zo sprak, moet het doen, dan gooi hem niet fijn. Maar goed, het nummer gaat over dat je dankbaarheid, want ja, dat doen je ook in de binnenkamer. Het nummer gaat over dat je dankbaarheid niet af hoeft te hangen van of het goed of slecht met je God. Maar het is enkel in een lien te denken aan God in zijn werk. En ja, dat je door die dankbaarheid van mogen ervaren. En daar zingt deze zanger ook over. Het is precies dezelfde tekst, maar er wordt even net wel rustiger gezongen. Daarom heb ik hem denk ik ook wel opgegeven, hè.
2: Ja, een erg mooi nummer.
0: Lekker die past ook mooi in die stilte. Dus laten we er lekker van genieten. En lust er lekker mee met Gratitude.

0: Radio.
1: Love on the Radio van Matthew West. In de voorrein gedraaid God's Hand van Yet Trouble. En ja, die Love on the Radio, ik zeg net al tegen jullie van ja, dat wij die nou niet als openingsnummer in de keuze en dan het begin van het programma.
2: Ja, kom je nou mee.
1: Ja, maar het nummer wat we nou in is ook een bangertje in mezelf, maar dit is...
2: Ja, past er wel bij.
1: Past er wel bij, zeg maar, die hele tekst, Love on the Radio. Ja, die gaan we vaker draaien, hè?
3: We kunnen ook een poll doen.
2: Een poll.
3: Op Insta.
2: Op Insta.
1: Oeh. Ja, maar...
3: Dat vind je wel niet leuk. Kijk, kan zitten.
2: Johan is toch voor rare nummers.
1: Ja, man. Ja, ik ben maar voor de goddelozere nummers, jongens. Dat,
3: Wat?
1: Nee, wij draaien niks goddeloos, hoop ik.
3: Zangers horen we graag met een mailtje.
1: Ja, precies.
2: Ik altijd kritiek uit.
1: Zeker, zeker. En wij zijn in tour komen dan het tweede nieuwsbericht.
4: Op Truth Social plaatste president Donald Trump vorige week zondag een opmerkelijke afbeelding van zichzelf, waarin hij lijkt op Jezus. Op de door AI gegenereerde afbeelding draagt Trump een wit gewaad met een rood overkleed en geneest hij met zijn linkerhand een zieke man. Rondom hem zijn religieuze en nationale symbolen te zien. De aanleiding van deze afbeelding is een conflict met de paus. Het begon toen paus Leo XIV, dat is dan de 14e, een kritische houding aannam tegenover de oorlogssituatie in Iran. De paus benadrukt dat God geen conflict zegent en riep tijdens gebedsdiensten op tot vrede. Trump reageerde fel tegenover paus Leo. In een van zijn opmerkingen zei hij: "Ik ben geen fan van paus Leo. Hij is een zeer liberaal persoon." Ook zei hij tegenover journalisten dat hij geen paus wil die denkt dat Iran een kernwapen mag hebben. Kort nadat Trump zich had uitgesproken tegenover paus Leo, plaatste hij de AI-afbeelding van zichzelf. De afbeelding was voor veel mensen schokkend en lasterend. Journalist David Boegert sprak van overduidelijke blasfemie. En evangelist Daniel van Deutenkom vond het een godslasterlijk en afgrijzelijk plaatje. Hij zei verder: "Ik mag hopen dat mensen in zijn omgeving hem hierop aanspreken." En Marjorie Taylor Greene, die voormalig politica was, noemde de afbeelding meer dan godslastering. En vond zelfs dat er een antichristelijke geest achter zat. Kortom, veel mensen waren geschokt van deze post van Trump. Na stevige kritiek is de afbeelding intussen al verwijderd. De president zelf ontkende dat hij zichzelf naar Jezus verwees. Volgens Trump was de afbeelding van zichzelf bedoeld als een arts die mensen beter maakt. En had het te maken met het Rode Kruis. Het zal een bepaald moment kunnen zijn volgens de religiewetenschapper David Gibson. Hij zegt: "Kiezen katholieke gelovigen nu uiteindelijk voor de paus of voor de president?" Intussen houdt Trump vast aan zijn scherpe uitlatingen over paus Leo.
1: Ja, dat vooral van dat het een arts is, dat geloof ik allemaal wel. Want als je die afbeeldingen ziet, dan...
2: Ja, die afbeeldingen heb ik erbij.
1: Nou, wat een arts, zeg. Murgelen. Ja, en dan de mensen die erboven stonden zwieven.
3: Let op, dat ben engelen, hè?
1: Ja.
3: Die likken over engelen.
1: Ja, precies.
2: Ja, maar dat je zo'n conflict, dan plaats je toch niet zo'n afbeelding.
1: Nee, inderdaad. Ik vind het ook een we weten allemaal dat Trump, zeg maar, ik wil niet voor hem gaan oordelen, maar Trump is wel een beetje een schijnchristen, zeg maar. Hij kan het heel goed zeggen, maar dot er niet naar, zeg maar. Maar dit gaat allemaal weer een stapje verder, vind ik.
2: Ja. Hij is heel controversieel, vind ik.
1: Maar, wat is dat ook weer, controversieel?
2: Nou, dat je de ene kant, dan is hij heel positief over de paasboodschap. En dat zegt hij: Pasen is het belangrijkste feest wat er is. Dan denk je van: nou, mooie getuigenis, weet je wel. En dan de andere kant, dan doet hij zo'n actie. En dan denk je van:
1: precies. In alle andere acties die je van hem ziet. Dan denk je van, ja.
3: Ik moet zeggen, ik vind dat ook wel een passende uitspraak bij mijn mening van die Marjorie Taylor Greene. Dat het zelfs een dat ze zegt dat er zelfs een antichristelijke geest achter kan zitten.
1: Ja, vind je dat?
3: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, een persoon, een leider van een land die zich even afbeeldt als Jezus.
1: Ja,
3: ik bedoel, wat hij zelf ook zegt, het is gewoon Jezus die er staat,
1: ja.
3: Basically. Dus met hem zijn hoofd erop.
1: Ja, als je dan zeg maar het verrol in je achterhoofd houdt, wat hij met de pauze zet, dan... Kun je ook bij jezelf misschien bedenken van misschien probeerde hij wel de paus hier op een bepaalde manier neer te zetten. Of zo, dat hij zichzelf ging vergelijken met de paus, weet je wel.
2: Ja, maar kort daarvoor ook had hij

0: Zonder zo'n huispastoor.
1: Dus. Ja, zoiets. Ja. Ja. Nou, ik dacht dat dat die was.
0: Is, ja, we hopen, de afbeelding is intussen verwijderd. Dus we hopen dat hij er enigszins van teruggekomen is.
2: Ja.
0: En anders hopen we dat hij er dan maar op zo'n manier op een wezen wordt, wat Albert net zegt. Hè, via zo'n huispastoor.
1: Dat hij zelf Christus laat kennen.
0: Ja, precies. Ja. Miguel, waar het uiteraard niet voor hem oordelen. Maar ja, je kunt uiteindelijk bij Linus zijn vruchten zien. En als je die vruchten niet ziet, dan kun je wel gewoon bepaalde conclusies trekken uiteraard.
1: Oh.
0: Wij gaan nu met het volgende nummer. En dat is het nummer Wholehearted van We Are Messengers. Het nummer draait om het idee dat geloof niet half kan. Je kiezen ervoor om alles te geven. Ook je twijfels en je fouten en je gebrokenheid. En juist daarin zit die echte toewijding, ook aan God. En daar zingt dit nummer over op een prachtige manier. Dus luister lekker mee. En we zijn er nog een klein half uurtje. Dus geniet nog lekker van Love Him.

0: Look at the Bird van Project of Love. En daarvoor hebben we eruit All You Worry van The Bowery. En ja, wij bespraken dat net even, maar The Bowery die heeft ook een concert, Albert.
1: Ja, van dit nummer binnenkort.
0: Nou, niet alleen van dit nummer toch?
1: Nou, sorry. Het album rondom dit nummer.
0: Oh, zo ja. Maar ze komen dus naar Nederland.
1: Hij is in Nederland.
0: Ja, ja. En nou ja, ze geven dus een concert op 4 juli, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: En waar is dat, weet je dat?
1: Volgens mij de Basiliek in Amersfoort, okay. Dat dacht ik.
0: Nou ja.
2: Maar dat is dan zijn kerstnummers, gaat hij dan zingen?
1: Ja, hij is niet echt kerstnummers. Oh. Nou ja, album is uitgegeven rond kerst, maar is geen kerstnummer.
0: We hebben er in ieder geval hartstikke veel zin aan. En wij gaan lekker heen, hè? Met leven en welzijn. Dus, ja.
1: Denk er wel. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, zeker. En ja, dan zitten we aan het einde van het programma. En ja, dan wouden we nog even kort wat zeggen over het thema natuurlijk, hè?
2: Ja, we hebben het lekker gehad over haast. En ja, ik hoop dat doen ze luisteraars tot rust binnenkomen. En, nee, maar voor zo'n gekkigheid. Ja, haast, dat is toch eigenlijk wel... ja, we hebben het over stille tijd had ook, het haast. En hoe dat dan... hoe kan er dan turmwerk, zeg maar... Ik moest nog even denken aan een verhaaltje. Dat blijft altijd even bij mij hangen. Het gaat over... ik heb vroeger ook categorisatie gehad. En dat was een... die categorisatielara die zei een keer van... die vertelde dus van... er was dus een keer een klasje of zo. En die meester die had net een vertellingendoom over David. Dat hij overspel pleegde met Bathsheba. En toen stelde die meester dus de vraag in die klasse. Dat was, ja, moet je denken aan groep 5, 6, 7. Ik weet het eigenlijk niet. Maar die stelde dus de vraag van hoe kan het nou dat David zo'n groot man in Gods Koninkrijk zo'n grote zonde kon doen? En toen stak er een mannetje een vinger op en die zegt van David, die is zijn ochtendgebedje vergeten.
0: Ja.
2: En dat, ja, dat is eigenlijk, ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Want David die verveelde zich ook en die ging dat dak op. En toen kwam die zonde, zeg maar, op.
0: Ja.
2: Zijn smakelijke vrucht op zijn pad, zeg maar. En dat is dan toch wel eigenlijk, ja, dat is zo'n mooitje nou zoiets. Ja, zo'n mooie blijdenis kan doen, ja, zeg maar. Ja, niet misschien blijdenis, maar.
0: Nou ja, je had het zelf over die stilte opzoeken en over je stille tijd.
2: Ja.
0: En dan hebben we heel veel vuurboeren van Jezus die dat hadden gedaan. Die is zijn vader op en zocht zelf in op allerlei plekken. Ja. Ging de stilte opzoeken en dan ging hij met zijn vader praten. Maar ik moest ook denken aan Samuel. En waar jij met de Moors en waar je de House of David te kijken, hè, die serie.
2: Ja. Daar is er elke season 2 van, hè?
0: Oh, nou ja, dan weten we wat doe je te doen is dat, toch? Nee, maar wij hebben die serie kijken, seizoen 1. En toen zag je op een gegeven moment ook de profeet Samuel. Ja. En nou weet ik niet of het in de Bijbel staat, hoor. Ik heb het nooit nagetrokken en ik weet dat ook niet zo op mijn hoofd. Maar in die serie wordt dat zo laten zien. Mm-hmm. Dat die profeten, volgens mij gebeurde dat wel met sommige profeten. En die hadden altijd, dat is een hulpbuil, een jongeling. Die hulpelui vaak met allerlei dingen. En op een gegeven moment dan zie je een keer een stukje dat die jongeling bij een boom zit. En dan zit hij gewoon al 3 weken lang te wachten op zijn meester, op Samuel. Die dan de bargen in de golen is. Om door de boodschap van God te ontvangen. Wat hij moet doorgeven aan Saul. Of wat hij moet gaan doen. Wat zijn volgende taak is.
2: Ja.
0: Maar dan zit die jongen door dus 3 weken lang te wachten. Op zijn meester die de bargen in de golen is. 3 weken. Ja. Samuel door is hier. En die heeft gewoon 3 weken lang non-stop. Het je bieden. En contacten zocht met God. En nee, wie niet wat ze allemaal dingen om. Wat de profeten dingen. Ik denk niet bijzondere rituelen of zo. Maar. Ja, dat ze dus 3 weken die stilte opzocht. En hij ging ook echt bewust de bargen in met geen contact met andere mensen.
1: Ja, dat is een lang ochtendgebed.
0: Ja. Ja, maar ook als je bijvoorbeeld Daniel, die heeft het ongelooflijk, hè? Die heeft 40 dagen en 40 nachten naar bieden.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Ja, ja, dat stond ergens.
2: Kijk, en in de Bijbel alles vervuilbeeld. En dat ze vroeger in de tijd van, in het Oude Testament, dat ze veel minder die tijd giest.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar die mans van Job, zeg maar, die kwamen naar Job toe en toen gingen ze een week lang niet met elkaar praten.
0: Ja.
2: Om Job niet te lijden met Job, zeg maar.
0: Ja, dan was het dus ook gewoon een week lang stillen.
2: Ja, en dan zit je door dan met elkaar een beetje elkaar stom aan te kijken, weet je wel. Maar er was niet echt die teertgiest.
0: Maar je ziet het ook in de wereld in principe, die stilte. Want met dodende dingen hoeven wij over 2 weken te vieren. Dan worden er 2 minuten stilte houden. En die 2 minuten stilte, dat is dan inderdaad, dan domineer je de doden als het ware, van die onze film binnen in de Tweede Wereldoorlog. Maar die 2 minuten stilte, die is ook bedoeld als een besefmoment.
2: Ja.
0: Dat je toch weer even beseffen van wat er allemaal gebeurd is in die Tweede Wereldoorlog. Daar zorgt die stilte voor.
2: Ja, die 2 minuten
1: is
2: eigenlijk goed.
1: Dat is triest, hè? Ja. Wou ik net op inhaken. 2 minuten.
0: Ja.
1: En vaak dan hoort je allemaal al volk even fluisteren.
0: Ja. Ja,
1: dat je denkt ervan.
0: Ja, je hoort altijd wel geluid.
1: 2 minuten niet je mond houden, zeg maar.
2: Ja. Dus je kunt toch helemaal niet in 2 minuten die scène van die idee met Normandië, dat al die deuzes daar aankomen. Dat gaat helemaal niet in je hoofd afspuren.
0: Nee, tuurlijk. Maar de gedachte erachter, want het is ook goed om er de noven na te drinken. De gedachte erachter is heel goed. Ja, en dan zie je ook dat die stilte, dat wel wat met de mens. Dus ik denk dat het goed is als we er wat vaker bij stille staan, denk ik.
2: Ja, ik wou nog een afsluitende vraag doen. Hoe bannen jullie je aas dat je in je leven? Want daar had die schrijver het ook over. Die had allemaal gewoontes in dat boek geschreven van hoe hij op dat moment haast te bannen in zijn leven. Wat hij bijvoorbeeld ding om rustiger aan te doen in zijn leven, zeg maar. Hij ging echt bijvoorbeeld, hij zei van, nou, ik ga nu echt niet meer harder dan het maximum snelheid rijden op de weg. Want dan kan ik lekker, dan vindt hij relaxed. Als hij gewoon lekker aan de max snelheid houdt, zeg maar, dan zit hij lekker in zijn auto en dan geniet hij. Ja, zulke dingetjes hadden je. En jullie misschien ook van die gewoontes dat je denkt van, nou, dat geeft mij wel een bepaalde vertraging in mijn leven. Wat het...
0: Kuiertjes in de auto.
2: Ja?
0: Lekker even rondjes eraan. Ja, vind ik heerlijk.
2: Dan even een moment van bezinning. Ja.
0: Ja.
1: Dat is bij mij verschillend. Als ik er echt even doorheen zit en zo, en ik word helemaal knetter van alles wat ik nog moet doen of eeuwen doen, dan pak ik meestal even lekker de fiets. Een rondje fietsen of een rondje lopen door het bos.
2: Heerlijk is dat.
1: Even lekker die stilte opzoeken.
0: Ja. In even de rut. Dat je even niet in de huis binnen, maar gewoon even naar de gezangers. En dan.
1: Bekkie noemt met Moos. En dat mag ook hier daar.
0: Ben je er zelf ook nog in je was?
2: Nou, bijvoorbeeld wat ik nou doe is dat ik, als ik naar werk rijd met de auto, want ik woon in Krel, dan doe ik geen muziek aan. Dan doe ik even gewoon bewust even stilte. Mm. En dan laat ik gewoon even die stilte waar ik een beetje wel.
0: Dat is ook een goeie, ja.
2: En,
0: maar let wel op de weg, hè?
2: Ja, dat zeker wel.
1: Met hem zijn snelheid zal het toch niet veel gebeuren.
0: Ja. Hey, jongens, wij zitten vaar over het einde. Dus wordt het er een einde aan, Brian? We kunnen erover duur blijven praten, maar... We moeten naar het einde toe. En ben je nog een mooi laatste nummer om mee af te sluiten? Dan willen jullie uiteraard eerst bedanken voor het luisteren. Volgende week is er helaas weer een uitzending. In de week erop ook niet.
1: Het bleef zo.
0: Ja,
1: want volgende week is het Koningsdag.
0: Ja.
1: En de week daarna is het
0: Dodenen, denk ik. Ja. En dat wordt je ook uitgezonden op Urk FM. Dus ja, dan is er helaas geen ruimte voor Lovem. Zou erg jammer zijn.
1: Ben we er op 11 mei binnen met weer.
0: Ja. Dus dat wordt even missen. Maar ja, het is even niet anders. De herhaling en de meditatie die komen op de website. En je nog een verzoeknummer, die kun je die mail naar lovem@urkfm.nl. Vergeet dus niet te volgen op onze Insta. Vergeet onze Spotify niet te beluisteren. En ja, dan hebben we nog een laatste nummer, Joas.
2: Ja, ik had Diana vroegen en ik zat nog even met de nummers te scrollen. Dan kwam ik dit toe en dat vond ik ook wel heel mooi. Het is ook wel een bekend nummer, want er is ook een Nederlandse versie van. Houd me dicht bij u. En Shane, en er is ook een cover op het markt en dat is dan Draw Me Close. En, ja, die vullen elkaar heel mooi aan, Shane. Dat zijn twee jonge mannen die kunnen heel mooi samen zingen.
0: Ja,
2: dat hoort je dan ook wel.
0: Nee, dat is ook wel de boodschap van dit nummer, hè. Hou me dicht bij u.
2: Ja.
0: Mooi nummer om je af te sleutelen, om het programma om je af te sleutelen. En dan Willem, jullie bedanken voor het luisteren. En dan binnen we er over 2 weken weer. Dezelfde tijd en dezelfde zender.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.